0: Zowel in de Verenigde Staten als in Europa. Schoenenontwerper Jan Jans is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jans ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Het weer. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Oog Radio.

0: van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Ook in de Verenigde Staten is het WK voetbal inmiddels begonnen. In Los Angeles speelt de VS tegen Paraguay. Bij de Amerikanen staan oud-eredivisie-spelers Dest en Tillman in de basis. De Nederlander Danny Makkely is de scheidsrechter. De wedstrijd is rechtstreeks te zien bij de NOS op NPO 1, NOS.nl en de NOS-app. De vrouw die als inspiratie diende voor het Disney-personage Tinkle Bell is overleden. De Amerikaanse Margaret Carey stond begin jaren 50 als 24-jarige model voor het personage in de animatiefilm Peter Pan. Maandenlang werden haar bewegingen, reacties en gebaren gefilmd. Die beelden gebruikten Disney-tekenaars om het bekende groene elfje te animeren. Carey, die opgeleid was als danseres, speelde later in allerlei tv-series die buiten de VS weinig bekendheid kregen. Ook had ze een webshop waarin ze Tinkle Bell merchandise verkocht. Margaret Carey was 97 jaar. De definitieve overname van Warner Brothers door Paramount is weer een stapje dichterbij gekomen. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de deal. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Entertainmentbedrijf Paramount kondigde eind februari aan dat het filmstudio Warner Brothers voor 110 miljard dollar koopt. De megadeal wordt nog door meer toezichthouders onderzocht, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. De overname moet in het najaar definitief zijn afgerond. In Frankrijk is de 11-jarige Liana begraven. Het meisje werd 2 weken geleden vermoord teruggevonden in een graansilo. De moord veroorzaakte een golf van afschuw in Frankrijk. Vooral nadat bekend was geworden dat tegen de verdachte al eerder aangifte was gedaan vanwege herhaaldelijk seksueel misbruik van een meisje van 10. Maandenlang deed justitie niets. Er werd zelfs geen contact opgenomen met de verdachte. Het weer. De komende dag is het opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

klopt. Ik blijf hangen in de stilte na de krijsende en schreeuwende geluiden. Omdat jij weer je zin probeert te krijgen en dit doe je door te dreigen. Dat je alles pakt en nooit meer bij me terugkomt.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als buitenlandse terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen werden daarbij gedood. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosie was. De hulpdiensten zeiden de afgelopen middag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat vanochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht krijgen het advies om hun drinkwater eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, zegt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. Bij een supermarkt in Dordrecht waren de flessen water net voor sluitingstijd al uitverkocht, meldt regio Omroep Rijnmond. Het weer. De komende dag is het opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met de hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als buitenlandse terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen werden daarbij gedood. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. De E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: Bij tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was vrijdagochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de andere 2 aan een touw heeft meegesleurd. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela, maar details over wanneer en waar de aanval plaatsvond geeft hij niet. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Valerian Balogun, aanvaller bij AS Monaco, scoorde 2 keer. Het andere duel in groep D tussen Turkije en Australië wordt morgenochtend gespeeld. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
4: Goed nieuws voor alle haringliefhebbers. De Hollandse Nieuwe komt eraan. 17 juni verkrijgbaar bij Vishandel Tastu. Vers van het mes, schoongemaakt en heerlijk zacht van smaak. Kom langs, standplaats Ruischebrug en proef de echte Hollandse Nieuwe. Lekker aan de kar of gewoon mee naar huis. Nog heel even geduld. 17 juni zijn ze er weer. Vishandel Tastu. Vers, lekker en met liefde bereid.
5: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

0: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer verder naar mensen onder het puin van het gebouw waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosie was. De hulpdiensten zeiden gistermiddag dat er aanwijzingen waren dat er nog mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat vanochtend verder. De bewoners van de flat ernaast konden vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen was er opvang geregeld in een hotel. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds niet terugkwamen, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. De treinbeveiligingssystemen daar zijn aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Het andere duel in de groep D tussen Turkije en Australië is komende ochtend. De wedstrijd van gisteravond tussen Canada en Bosnië en Herzegovina eindigde in 1-1. En het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. En het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
4: Goedendag, Henk de Haan hier. Ik weet waar je zaterdag 13 juni naartoe moet broezen. Kom naar de 5e 112 Groningendag in de Martini Plaza. Deze leerzame dag voor jong en oud mag je niet missen. Het Deventieplein met klimwand komt ook 13 juni van 10 tot 5. U bent van harte welkom. Voor meer informatie, kijk op 112groningen.nl. Pom, pom, pom, pom, pom.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
2: Het geluid van Groningen. Dit is OOGRADIO. Nieuws.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. De Verenigde Staten hebben de leider van de Venezolaanse drugskartel Tren de Agua gedood. Dat zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep aan een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Agua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. Het treinbeveiligingssysteem daar is verouderd en aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden. Dat meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, de klompsandaal en de rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. En het weer, veel bewolking vandaag en soms valt wat regen. Maar vooral in de middag schijnt de zon. Het wordt 15 graden in het noorden en 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Goed nieuws voor alle haringliefhebbers. De Hollandse Nieuwe komt eraan. 17 juni verkrijgbaar bij Vishandel Tastu. Vers van het mes, schoongemaakt en heerlijk zacht van smaak. Kom langs, standplaats Ruisgebrug en proef de echte Hollandse Nieuwe. Lekker aan de kar of gewoon mee naar huis. Nog heel even geduld. 17 juni zijn ze er weer. Vishandel Tastu. Vers, lekker en met liefde bereid.
5: Ook voor sierbestrating ga je naar Zuidbroek. De Vierkeien.nl.

0: Goeiedag, hem. Henk de Haan hier. Ik weet waar je zaterdag 13 juni naartoe moet broezen. Kom naar de vijfde 112 Groningendag in de Martini Plaza. Deze leerzame dag voor jong en oud mag je niet missen. Het Deventieplein met klimwand komt ook 13 juni van 10 tot 5. U bent van harte welkom. Voor meer informatie, kijk op 112groningen.nl. Pompom, pompom. Boom.
1: Een blinkend schone bedrijfsauto? JP's Car Wash is er nu ook voor bedrijfswagens tot 2,80 meter. A7, afslag Hoogkerk. JP's Car Wash. Ook op zondag open.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voert het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. Vanwege werkzaamheden rijdt dat hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag is ook de metro te gebruiken. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Valerian Balogun, aanvaller bij AS Monaco, scoorde 2 keer. De wedstrijd van gisteravond tussen Canada en Bosnië en Herzegovina eindigde in 1-1. Het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
5: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
2: Oog Radio.

0: Goed nieuws voor alle haringliefhebbers. De Hollandse Nieuwe komt eraan. 17 juni verkrijgbaar bij Vishandel Tastu. Vers van het mes, schoongemaakt en heerlijk zacht van smaak. Kom langs, standplaats Ruisgebrug en proef de echte Hollandse Nieuwe. Lekker aan de kar of gewoon mee naar huis. Nog heel even geduld. 17 juni zijn ze er weer. Vishandel Tastu. Vers, lekker en met liefde bereid. Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voert het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is ermee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. Die E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. 3 bergbeklimmers zijn om het leven gekomen in de Italiaanse Alpen. Drietal was niet teruggekomen na hun tocht om de top van een 4000 meter hoge berg te beklimmen. Reddingswerkers vonden hun lichamen terug via een GPS-zender van een van de klimmers. Mogelijk is een van de bergbeklimmers gevallen en zijn de andere 2 meegesleurd door een touw. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Schoenontwerper Jan Jansen is overleden. Hij ontwierp in zijn carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende creaties waren de klompschoen Woody en de rattan, een schoen van bamboe. Jan Jansen was 85 jaar. Het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
3: 1 voor jou.
0: Voordelige spijkerbroeken.
3: 1 voor mij.
0: Voordelige korte broeken.
3: 1 voor jou.
0: Voordelige t-shirts.
3: 1 voor mij.
0: Voordelige overhemden.
3: 50.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Radio.

0: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Goeiedag, Henk de Haan hier. Ik weet waar je zaterdag 13 juni naartoe moet broezen. Kom naar de vijfde 112 Groningendag in de Martini Plaza. Deze leerzame dag voor jong en oud mag je niet missen. Het Deventieplein met klimwand komt ook 13 juni van 10 tot 5. U bent van harte welkom. Voor meer informatie kijk op 112groningen.nl. Pom pom, pom pom, pom.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In wijk bij Duurstede zijn gisteravond opnieuw rellen uitgebroken bij een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers. Er werden vernielingen aangericht aan het gemeentehuis. En ook staken betogers volgens de politie zwaar vuurwerk af en werden politieauto's bekogeld met stenen. Rond middernacht werd de ME ingezet en er zijn 7 mensen opgepakt. Eerder deze maand waren er ook al ongeregeldheden. De noodopvang in een sportcentrum in wijk bij Duurstede moet er deze maand komen. Sinds de aankondiging zijn er dagelijks protesten. Dat verliep gisteravond vreedzaam, totdat er volgens de politie groepen relschoppers verschenen. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. President Trump zegt dat de Verenigde Staten de leider van de Venezolaanse drugsbende Tren de Aragua hebben gedood. Het is de 42-jarige Nino Guerrero. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Maar details over wanneer of waar de aanval plaatsvond geeft hij niet. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. De treinbeveiligingssystemen zijn daar aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Het weer, veel zon vandaag, veel bewolking vandaag bedoel ik. Soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook wel de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Goedemorgen, 11 uur geweest. Het is Haren doet wat je zo meteen gaat horen hier op Oog Radio. Maar eerst verkeer door Groningen bereikbaar met een aantal vertragingen. Te beginnen op de, of het zijn eigenlijk wegwerkzaamheden, het zijn niet echt vertragingen. De A7 Groningen-Duitse grens bijvoorbeeld, dicht tussen Oudeschans en de grens met Duitsland. De N33 dan, Eemshaven-Veendam, die is dicht tussen Schildwolde en Veendam. En de N34 tot slot, die is dicht in beide richtingen tussen de rotonde bij Gieten en de aansluiting bij Emmen.
5: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
6: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
7: Bij tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
8: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
4: Goedemorgen, Haren doet gaat beginnen. Zometeen James B. naar Maxime Babette. En hoe dan ook.
9: Het geluid van Groningen. Oog Radio.
10: Het ritme van jouw zaterdag. Haren doet.

0: Babette en hoe dan ook bij haar het doet op Hoog Radio op zaterdag 13 juni 2026. Het is al bijna 10 over 11, dus de hoogste tijd om te kijken wat er in haar gebeurt. Goedemorgen, Eliane.
1: Goedemorgen.
0: Met jou alles goed?
1: Ja.
0: Mooi zo.
1: En met jou?
0: Ja, ook. Ja. Ik was gisteren bij de Chinees, want mijn moeder was jarig.
1: Was het lekker?
0: Het was prima. En een all-you-can-eat buffet. Daar vind ik altijd sowieso, je kunt altijd meer op voor je idee dan dat je op kunt. Dat is sowieso iets. Nou ja, dat is op zich wel goed gekomen. Toen heb ik gemorst met de kikkoman, met de sojasaus. Dus dat was niet echt
1: lekker.
0: Een feest. En voor de rest was ik gewoon heel erg verwonderd eigenlijk. Waarom? Wij zaten een beetje in een hoekje en wij liepen zeg maar... Iedereen die van het buffet kwam, waar wij waren, die liep eigenlijk een beetje langs ons. Dus ik kon vanaf waar ik zat, kon ik eigenlijk alles zien wat er in dat deel van het restaurant gebeurde. En er kwamen op de duur een man en een vrouw binnen. Die zaten eigenlijk recht tegenover ons bij de andere muur. En ze kwamen binnen. Die man hield zijn jas aan. 20 minuten lang heeft hij daar met jas zitten eten.
1: Okay.
0: Totdat hij het echte warm kreeg. Heel bijzonder vond ik dat. En die vrouw, die ging dus even naar het toilet. En toen ging die man al gewoon naar het buffet. En die ging daar vervolgens alleen de eerste hap al zitten eten. Met zijn jas nog aan. Terwijl hij net 2 minuten binnen was.
1: Waarschijnlijk alles haast.
0: Ik vond het echt een heel wonderlijk tafereel, Eliane. Ik wist niet wat ik meemaakte.
1: Er was ook sushi.
0: Er was zeker sushi, ja. Ik morst er niet voor niets met de kikkoman natuurlijk.
1: Ja.
0: Dus nee, dat was hartstikke... Dat was wel prima. Ik vond de sushi perfect.
1: Sushi is natuurlijk meer Japans, hè?
0: Dat is waar.
1: En dat is morgen Nederland zelf.
0: Heel goed, ja, precies.
1: Dat was het
0: bruggetje. Dat klopt, dat klopt. Ook natuurlijk jij ook ongetwijfeld het voetbal gekeken.
1: Ja, zeker. Niet echt gekeken, maar wij doen dan meerdere poeletjes, zeg maar. En dat is gisteren was het dus een gelijke stand geworden bij Amerika.
0: Canada bedoel je?
1: Bij Canada.
0: Ja?
1: En toen was het spannend met 1-1.
0: Ja.
1: Mijn man die had 1-1 ingevuld, letterlijk. Dus die was heel erg, kom op, Canada. Inderdaad, scoorde die punten. Die wilde absoluut niet dat er Edel scoorde. Maar hij heeft nou wel een hele wedstrijd goed voorspeld.
0: Ja, precies. Nou ja, dat gaat vast nog wel een keer gebeuren, hoor. Maar,
1: ja, maar gewoon, het was wel grappig zo.
0: Nee. Het is begonnen inderdaad. En morgen Nederland-Japan. Je kunt bijvoorbeeld ook meedoen met... Of tenminste, daar kon je natuurlijk aan meedoen.
1: Dat
0: niet meer natuurlijk. De pool is er natuurlijk gesloten. Maar met de Oog-WK-pool, Oog op het WK. Dus ik ben ook heel benieuwd hoe die mensen een beetje voorspellen. Hoe jij het voorspeld hebt.
1: Ja, en we hebben natuurlijk de interne medewerkerspool.
0: We hebben zeker intern ook een pool. En daar begon ik niet zo goed. Maar dat is een ander verhaal.
1: Ja, ik zit in de top 10.
0: Nou, gefeliciteerd.
1: Dus daar hebben we de mensen van de socials redactie. Ja. Dat gaat een beetje heen en weer. Want heel lang onze programmaleider, die heeft heel lang op 1 gestaan.
0: Ja.
1: Één dag.
0: Ja,
1: en die
0: dag.
1: Was in 1 keer gezakt. Maar daar was ik dan thuis aan het volgen. Ik zeg, als hij nou nog scoort, dan wint hij gewoon.
0: Precies, ja. Nou ja, zo gaat het een beetje. Mocht je nou ook een WK-poeltje hebben draaien of iets anders willen melden, meld het ons vooral via onze Facebookgroep Haren Doet. Ons Instagram-account Haren Doet. Of via onze TikTok, ook daar Haren Doet. Appen, dat mag ook altijd. Kan rechtstreeks naar 050 57 15 8 15.

0: Yes, en er is weer veel te doen hoor deze zaterdag. Bijvoorbeeld 112 Groningen, een website en een nieuwsplatform natuurlijk over 112 nieuws. Maar vandaag organiseren ze in Martini Plaza de 112 Groningen Dag, waar verschillende hulpdiensten zich presenteren aan het publiek. Straks daar meer over met de grote man achter 112 Groningen, Martin Nuver. Nou ja, zeilen, dat is een mooie sport, ook om op latere leeftijd te blijven doen. En ook voor die groep zijn er diverse grote wedstrijden. Maar er is slechts één iemand de wereldkampioen in die klasse. En dat is iemand uit Glimmen, Kim Tan. Ik sprak hem al voor deze uitzending over die prestatie. En ja, kun je nou zomaar in 2 uur tijd echt conducteur worden? Nou, blijkbaar wel vandaag. Maar daar ga je straks ook
1: over. Oh, dat is ook wel leuk.
0: Dat ook nog hier bij O-Radio in Hagen doet. Net als het nieuws uit de dorpen zometeen. En de beste muziek is er ook. Zoals James Bay en Chew on My Heart. Take

0: You on My Heart, James Bay.
1: Het nieuws uit de dorpen.
2: De gemeente gaat de Dilgweg in Haren opnieuw inrichten. De werkzaamheden aan deze weg tussen de Rijksstraatweg en Kerklaan beginnen op maandag 22 juni en duren tot begin november. Het werk gebeurt in 4 fases. Tijdens de werkzaamheden zijn delen van de weg, voetpaden en inritten tijdelijk afgesloten. Daardoor kun je soms niet op je eigen terrein parkeren. Op dinsdag 17 juni is er in de Dilgt een inloopbijeenkomst. Hier zijn medewerkers van de gemeente en KWS Infra aanwezig om vragen te beantwoorden.
0: Nee, maar dat werd tijd, Eliane.
2: Ja, weet je hoe slecht... Ja, dat wou ik ook al zeggen, hoe slecht die weg is.
0: En al jaren.
2: Ja.
0: Ik weet niet beter dat er gewoon... Ja, er ligt een fietsstrook, maar die zie je niet meer. En dat is al jaren
2: zo. Nee, het is een hele hobbelige weg ook.
0: Ook dat, ja. Precies. Dat is echt... Nou ja, dat werd hoog tijd.
2: Ja.
0: Ja, absoluut.
2: En natuurwaarnemer Johannes Ruben uit Haren dacht een sneeuwgans in het vizier te hebben. Maar uit nader onderzoek blijkt het om een rosgans te gaan. De vogel broedt uitsluitend op de tundra in Noord-Canada en overwintert in het zuiden van de Verenigde Staten en Mexico. Het is dus bijzonder hoe de vogel hier terecht kwam. Wat de reden van het bezoekje van de gans is, is niet bekend. Hij kan verdwaald zijn, maar ook uit een tamme collectie zijn ontsnapt. En het project Wandeldoelen in Westerholm presenteert dinsdag 16 juni haar 6e wandelroute. Deze gaat van Westerholm naar het huis waar ooit de beroemde Willem Frederik Hermans woonde. En dit huis is aan de Julianalaan. Het concept van wandeldoelen is simpel. Wanneer je een doel hebt, kom je er eerder aan toe om een wandeling te maken. Routes voor wandeldoelen zijn te vinden in Westerholm. En komende dinsdag om 10 uur wordt de nieuwe route ook nog voor het eerst gelopen. En hoe toegankelijk is de huisartsenzorg in de provincie Groningen? Zorgbelang Groningen roept inwoners op om hun ervaringen te delen via een online vragenlijst. Zorgbelang Groningen komt met het onderzoek omdat de huisartsenzorg onder druk staat in het hele land. Dit kan tot gevolg hebben dat inwoners te maken hebben met een langere wachttijd voor een afspraak of hiervoor verder moeten reizen omdat er in de omgeving geen huisarts meer te vinden is. De vragenlijst gaat onder andere over hoe je een afspraak kunt maken en of er hier digitale drempels bij worden ervaren. Daarnaast zijn er vragen over de afspraak zelf. Op zorgbelang.nl staat de hele vragenlijst.
0: Hey, maar hele Janne, jij bent recent verhuisd van Eelde naar Leek. Maakt dat ook nog uit in die zin dat jij er ook een nieuwe huisarts moest vinden bijvoorbeeld?
2: Nou, dat is een leuk verhaal, maar wij kunnen ons niet inschrijven nog bij de nieuwe huisarts.
0: En dat bedoel ik dus.
2: Dat heeft ermee te maken, zij gaan verhuizen en omdat zij dan niemand hebben die inschrijvingen kan verwerken, zeggen ze, ja sorry, maar je moet midden juni maar even terugbellen en dan kunnen we je pas inschrijven. Kortom, ze maken hun probleem het probleem van de mensen.
0: En dan vraag ik aan jou, kun je geen andere huisarts kiezen bijvoorbeeld in Leek dan? Of?
2: Als zij na midden juni nog steeds niet moeilijk doen, is dat wel het overwegen waar. Maar er zijn niet zoveel huisartsen in Leek.
0: Mijn vraag was meer, dit is een heel ander probleem dus. Maar mijn vraag was meer, zijn ze niet ook allemaal vol dan, bijvoorbeeld?
2: Ja, dat ook.
0: Ja, maar dat is toch wat. Want ik bedoel, hoe werkt dat nu? Want je woont in Leek en als je nu wat hebt, moet je naar Eelde dus.
2: Ja.
0: En als je een crisis hebt, dan moet die dokter naar Leek rijden.
2: Ja.
0: Maar dat is eigenlijk,
2: maar dat is eigenlijk niet. Nee, maar weet je, het is... Je merkt dat ze dan toch wel afhouden en zo. Maar dat denk ik ook aan de andere kant. Je kan waarom het moeilijk doen als het makkelijk kan? Want zij zeggen van, ja, maar je kan je daarna wel weer inschrijven. Want er komen er een hele hoop plekken vrij. Dus ik zeg, kan jij mij dat verzekeren?
0: Maar hoezo komen er een hele hoop plekken vrij als zij verhuizen? Dat is toch gek? Dat slaat toch nergens op?
2: Het heeft te maken met een of ander project. En ze hebben nu... Het is allemaal een beetje een bijzonder verhaal. Maar goed, sowieso, je merkt sowieso met huisartsen in het algemeen dat het heel moeilijk is om een afspraak te krijgen.
0: Ja, ze vragen je tegenwoordig eerst waarvoor je... Ja, ik heb een huisarts met een app, dus dat is wel heel fijn. Dan open ik gewoon die app, dan zet ik gewoon in wat ik heb en dan ga ik gewoon heen. Dus heb ik nooit meer met assistenten te maken. Maar als je inderdaad eerst langs de assistenten moet, is mijn ervaring althans... Dan moet je eerst bijna al het hele gesprek met die dokter voeren voordat ze je überhaupt inplannen.
2: Nou, laten we het dus gaan hebben over de huisartsenpost. Wat daar gebeurt.
0: Nou, laten we daar maar niet over hebben.
2: Daar hebben ze eens een keer gezegd, waarom bel jij om 1 uur 's nachts naar de huisartsenpost?
0: Omdat het jullie werk is. Ja. GVD. Zo, zullen wij maar gewoon naar muziek gaan? Helemaal goed. En heb je nou zelf ook iets? Mail het naar harendoethetoogradio.nl. Dat is altijd goed. Als je ook iets te melden hebt of iets van het leven moet. Peter Schilling nu en Major Tom.
3: Het geluid van Groningen.

0: Hey Brother, Avicii hoor je bij Haredoet. We gaan zometeen kijken naar wat er allemaal aan de hand is in het nieuws hier in de gemeente Groningen. Maar eerst de agenda voor dit weekend van Haredoet.
1: Ja, morgen organiseert Klokhuis Cultuur een inspirerende slagwerkdag. Tussen 2 en 5 staat alles in het teken van muziek, ritme en samenspel. Onder begeleiding van de docenten van het Klokhuis ontdek je op een toegankelijke en speelse manier de wereld van het slagwerk. De middag wordt afgesloten met korte presentaties waarin je in groepjes kan laten zien wat je hebt geleerd. Deelname is gratis, maar aanmelden is verplicht en dit kan via een online formulier op de website van Klokhuis Cultuur of geboekt in Haren.
0: Morgen is ook van 2 tot 4:30 in het inspiratiecentrum van Voedselbos Glimmen de boekpresentatie van het boek Kleine Natuur in Tuin, geschreven door de Haarense schrijfster Bernadette Gerard. Ze in haar boek beschrijft ze op heldere manieren wijze observaties, anekdotes en gedachten over haar tuin. Ja, en wil je daarbij zijn, dan kan je je aanmelden. Dat kan via geboektinharen.com. Het zal een bijzondere tuin zijn, denk ik dan zomaar.
1: Dat je zo van je tuin
0: dat je van je tuin een
1: bent.
0: Boek schrijft, ja. Ja, je kunt wonderlijk zijn, inderdaad. Het is 11:30, het is tijd voor het nieuws uit Groningen met hele Jan Lammerts.
1: Goedemorgen. Er is geen sprake van een gevaarlijke situatie in het gekraakte kantoorpand aan de Regattaweg in Groningen. Dat zegt wethouder Rick van Nieuwenhuis van Wonen. Het college weigert bovendien definitief om het pand te gebruiken voor woningbouw. Het kantoorpand aan de Regattaweg werd eind mei illegaal bezet door krakers. Voor de VVD was dit de aanleiding om hier vragen over te stellen in de gemeenteraad. Zij willen namelijk dat het pand zo snel mogelijk wordt weggeveegd. Het ontruimen gaat niet zo snel. Volgens Van Nieuwenhuis ligt het initiatief voor een eventuele ontruiming nu bij de vastgoedeigenaar zelf. Als dit rond is, dan pas kan er actie worden ondernomen. En net als de meeste oppositiepartijen is ook Student en Stad kritisch op het nieuwe coalitieakkoord van Pro Groningen, Partij voor de Dieren, CDA, SP en ChristenUnie. Volgens de raadsfractie is er te weinig aandacht voor studenten en jongeren in de plannen voor de komende jaren. Vooral op het gebied van wonen ziet Student en Stad problemen. De partij wijst erop dat nieuwe studentenhuizen alleen op het Cernike worden gepland en dat er slechts 500 woningen bijkomen. Ook over evenementen is de partij niet tevreden. Er komt geen nieuwe evenementenlocatie. Dancefeesten mogen volgens de plannen tot maximaal 11 uur duren. En het aantal geluidsdagen wordt niet uitgebreid. Daarnaast mist Studentenstad extra aandacht voor studentenwelzijn. Toch zijn ze ook wel tevreden over een aantal punten. Eerdere voorstellen van de partij komen namelijk terug in het akkoord. Zo krijgt de nachtvisie incidenteel budget en moet er bij evenementen safe spaces beschikbaar zijn. En bij Klooster Jesse is een bijzondere archeologische vondst gedaan. Er is een bijzonder fragment bot aangetroffen waarvan bekend is dat deze vroeger gebruikt werd om erop te kunnen schaatsen. De opgravingen zijn gedaan door studenten archeologie. Elk jaar graven zij in het kader van hun opleiding op het terrein. De grond onder het huidige gehucht Essen zit nog vol sporen uit die tijd. En bij elke opgraving wordt een nieuw puzzelstukje van de geschiedenis blootgelegd. En dit weekend openen tientallen molens in de provincie hun deuren voor het publiek in het kader van het Groninger Molenweekend. Bezoekers krijgen hiermee de kans om van dichtbij kennis te maken met het historische molenaarsambacht. In de gemeente Groningen zijn bijvoorbeeld de Bovenrijgen en de Widdemulen in Ten Boer te bezichtigen. En ook de Fram in Woltersum en Germania in Thezingen zijn te bezoeken. Met uitzondering van de Fram zijn de andere molens op zondag gesloten. Openingstijden van de molens zijn onder voorbehoud van het weer. De algemene regel is dat de molen geopend is wanneer de vlag uithangt en of de wieken draaien. En dan nog even het weer voor dit weekend. Vandaag is er veel bewolking en er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het westen tot noordwesten. Zo nu en dan valt er een buitje, maar het kan ook af en toe even opklaren. In de avond is er nog altijd kans op een bui, maar minima rond de 11 graden. Morgen valt er in de ochtend nog een buitje. In de middag blijft het droog met af en toe zon en een stevige noordwestenwind wordt het 17 of 18 graden. En dit was het Oogradio Nieuws. Over een uur zijn we er weer. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Dankjewel, Helianne. Krijg je verkeer door Groningen bereikbaar op Oogradio. Een aantal plekken waar je even om moet rijden of even om moet letten. Namelijk op de A7, Groningen-Duitse grens. Tussen Oudeschans en de Duitse grens, daar heb je te maken met grenscontroles. Daar is de weg ook deels afgesloten en sta je eventjes stil. Dan de N33, Eemshaven-Veendam. Tussen Schildwolde en Veendam is de weg daar afgesloten. En tot slot de N34. Daar is tussen Gieten en de aansluiting bij Emmen de weg dicht. En daar komt dat doordat er gras wordt gemaaid. Zometeen gaan we even kijken hoe het gaat in de Martini Plaza bij de 112 Groningendag. Naar Teddy Swims, David Guetta en Tones and I.
2: Geluid, geluid van Groningen.
0: En Gone, Gone, Gone.

0: haren doet bij Oogradio met Gone Gone Gone, Teddy Swims, David Guetta en Tones and I, hoorde je. Ja, 112 Groningen, natuurlijk een website, je kent hem ongetwijfeld, waarin er een hele hoop nieuwswaardigheden te lezen zijn op het gebied van de 112-inzet. Ongelukken, ambulance-inzet, brandweer, politie, eigenlijk te veel om op te noemen bijna. Maar ze organiseren vandaag in Martini Plaza de 112 Groningendag, waar verschillende hulpdiensten zich presenteren aan het publiek. En er zijn ook veel activiteiten en demonstraties. Nu is Martin Nuve de drijvende kracht achter 112 Groningen en ook een van de mede-organisatoren van deze dag. En Martin is aan de telefoon. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Kevin.
0: Goedemorgen, hoi. Ja, want wij hebben zelf daar ook uitzending gedaan, bijvoorbeeld met dit programma 4 jaar geleden. Dat vonden wij ook hartstikke leuk. Heel veel sirenes, heel veel demonstraties en een hele hoop bekende gezichten ook. Politievloggers en allerlei zaken. Dat is eigenlijk een beetje het recept, denk ik zo, ook vandaag, hè?
1: Ja, dat klopt inderdaad. Er zijn inderdaad weer 50 instanties op de been. Ik zit nu even in een kantoorruimte om even voor jullie te woord te staan. Ik zie dus een hele hoop massa mensen inderdaad. Het is hartstikke gezellig. We hebben dus 50 instanties. Dat zijn ongeveer 510 mensen die wat doen. Dat kan ik zien aan de hand van het aantal lunchpakketjes wat besteld is. Dus dat is een heleboel.
2: Ja, dat klinkt hartstikke lekker. Om 11:15 is het echt geopend al, hè, door Roelien Kamminga.
1: Ja, om 11:15, om 10:00, 9:45 ging de deur open. Net even wat eerder, om een lange rij te voorkomen, zeg maar, zijn we 1 kwartier eerder open gegaan dan hadden we gezegd hadden. Dus dat ging hartstikke soepel. 10:45 inderdaad de opening door Roelien Kamminga. We hebben even rondgelopen. Ze vonden het echt supergroot, zei ze letterlijk. Ze wist niet dat er zoveel soorten hulpdiensten waren. Dat was natuurlijk leuk om te horen voor ons.
2: Ja, nee, zeker. Want ik denk dat er ook van alles is te beleven. Noem eens een voorbeeld. Wat zijn echt dingen wat mensen moeten zien?
1: Ja, als ze vanmiddag dus nog komen. Het is natuurlijk, het was net even een beetje regenachtig, maar vanmiddag wordt het weer droog. En 80% is gewoon onderdak, dus kom lekker hierheen. We hebben dus een klimband van Defensie. Die pakken dit jaar groot uit. 35 man zijn ze van de Defensie aanwezig. Zij zijn natuurlijk bezig met het werven van nieuwe mensen voor de komende jaren. Ze hebben dus een klimband. Kinderen kunnen dan omhoog klimmen met valbeveiliging. Dan gaan ze een meter of, volgens mij is het een meter of 15 de lucht in. Je ziet ze gewoon genieten. Dus dat is hartstikke leuk.
0: Ja, dus dat is echt een spektakel, kan ik me zo voorstellen. En sowieso, 112 is ook een wereld die best wel gevolgd wordt, volgens mij. Want sowieso, jullie website is natuurlijk veel gelezen, veel bekeken. Maar je ziet het bijvoorbeeld ook op televisie wel. Hè? Je hebt tegenwoordig op RTL 5 ook 112 vandaag, wat volgens mij ook steeds beter bekeken wordt. Daar is echt wel een markt voor. Merk je dat dan ook terug in de aandacht voor vandaag? De bezoekersaantallen bijvoorbeeld?
1: Ja, hoe het nu lijkt, net zo druk als 2024. Dat is natuurlijk aan het einde van de middag beter te zien. Maar hoe het nu lijkt, lijkt het net zo druk als 2 jaar geleden om deze tijd. Dus dat is hartstikke mooi. We hebben ook nog 2 keer een mooie multidisciplinaire oefening. Die begint om 10:45 en om 3:30. Dus als mensen dat nog willen zien, zijn ze welkom. Dat is een samenwerking tussen politie, brandweer, ambulance.

0: douane, zo loopt een slachtoffer en een soort crimineel, zeg maar, die meespeelt. Dus dan gaat echt de samenwerking tussen allerlei diensten, laten ze zien hoe dat gaat.
1: En wat wordt de situatie?
0: Sorry?
1: Wat wordt de situatie die ze gaan oefenen?
0: Nou, de situatie is dat er een auto crasht. De bestuurder raakt gewond, dat is dus de loterslachtoffer. Daarnaast zit een crimineel die ze met pepperspray uit de auto gaan praten. Die wil niet meewerken, dus die gaat uiteindelijk met pepperspray naar buiten praten. En die gaan ze dan boeien, zeg maar. Zitten drugs in de kofferbak. De douane komt erbij met drugshonden. En uiteindelijk wordt die dader met de gewonde was verzorgd door het ambulancepersoneel. En die crimineel, zeg maar, die niet mee wil werken, die wordt geboeid afgevoerd.
2: Ja, dat klinkt alsof het heel ver gezocht is. Maar volgens mij gebeurt dat wel in het echt, zulke dingen, hè?
0: Ja, nou ja, dat ja. Dus het is gewoon even naspelen. Hoe doen ze dat nou in het echt? En dat willen mensen zien. Dus voel je welkom om te komen vanmiddag.
1: Ja, en de 112 Groningendag, het is natuurlijk niet iets wat jaarlijks wordt georganiseerd. Liggen daar nog wel weer plannen voor of blijf je het in deze cyclus houden?
0: Ja, nee, in principe willen we om de 2 jaar aanhouden. We kijken nu gewoon, alle kosten worden natuurlijk hoger, maar we proberen gewoon om de 2 jaar nu te bepalen van, nou, is er weer animo, kunnen we het allemaal weer rondkrijgen. Tot nu toe gaat het hartstikke mooi.
2: Ja, dus
0: als het zo doorgaat, dan ga ik zeker voor een 6e in 2028.
2: Ja, hoe dan ook, als je het dus wil zien, dan moet je nu snel zijn vandaag komen. Anders moet je dus sowieso 2 jaar wachten waarschijnlijk. Je bent er vandaag tot 5 uur in de Martini Plaza, hè, met deze dag.
0: Ja, tot 5 uur inderdaad. Dus je bent de hele middag nog welkom. Zelfs om 4:30 is er nog een mooie oefening, of demonstratie, sorry, van de IBT. Dat is een groep van justitie, van Veenhuizen. Die doen zo'n uitpraatprocedure van een cel als iemand vervelend is, zeg maar, in een cel. Dat ze met zo'n van die pakken, een beetje ME-achtig, zo'n verdachte naar buiten praten en boeien. Ja. Verder blokjes gooien. En ze hebben dit keer ook weer wat nieuws met zo'n pakwerker, noem je dat volgens mij. Met zo'n hond die zo'n persoon dan aanvalt, zeg maar, als hij wegrent. Ja. Dus dat is ook weer een nieuw element.
2: Ja, nee, dat is heel interessant. Ik ken iemand die in zo'n pak heeft gewerkt, inderdaad, die dat voor oefeningen deed. Dat lijkt mij heel intens. Dat is allemaal tot 5 uur in de Martini Plaza in Groningen. Martin, veel plezier daar nog en dankjewel voor nu. En rustig aan.
1: Veel plezier.
0: Hartstikke bedankt. Ja, jullie ook bedankt. Oké, hi.
2: Haredoet met Nick Kamen. Dit is I Promised Myself.

lekker eventjes in een lijn dansen. Ja, daar heb ik ervaring mee. Ik heb dat jarenlang gedaan, country line dancing. Desha, did it die. En dat in Haren doet, jawel. Bij Hoog Radio gewoon, dat is waar je alles hoort wat je moet weten. Als je wil weten wat er in Groningen gebeurt, dan zit je hier op de goede plek. En specifiek in Haren dus. Iedere zaterdagochtend van 11, nou ja, en een beetje middag tot 1. En de beste muziek is er ook. Dit is

0: John Newman en Come and Get It bij Haren Doet. Zometeen na 12 uur gaan we het hebben over zeilen. Ik heb gisteren namelijk gesproken met Kim Tan uit Glimmen. Hij is in zijn leeftijdscategorie wereldkampioen in de Great Grand Masters categorie geworden.
1: Oh, dat klinkt echt wel spectaculair.
0: Dat is het ook, zeker weten. Hij zit nu ook op het meer, want hij doet nu een zeilwedstrijd op het Paterswoldsemeer. Daarom heb ik hem gisteren dus even gesproken. Dus dat gesprek hoor je straks. En we gaan het over treinen hebben, want er komt een nieuwe trein aan. En die gaat vanaf morgen ook te zien zijn in Haren. Iets te maken met insecten. Zo noemen ze het ook wel een beetje. Namelijk heeft een mooie bijnaam gekregen. Iets van zwart en geel, zo'n insect. Straks meer daarover. Eerst Ovenbach en Lagique. Dit is Wasted Love bij Het Geluid van Groningen. So out.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
2: Het geluid van Groningen. Dit is OOGRADIO. Nieuws.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De naam van Donald Trump is verwijderd van het Kennedy Center in Washington. De raad van bestuur van het culturele centrum die door Trump was aangesteld liet de letters begin vorig jaar boven de naam van John F. Kennedy zetten. En een rechter bepaalde eind mei dat dat onwettig was en dat de letters dus van de gevel moesten. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaiaanval. Dat gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn nabijgelegen stranden, zoals Bondi Beach, gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië meerdere haaiaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen omgekomen. Vanwege werkzaamheden rijden er het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. NS zet daarom bussen in. De Amerikaanse regering heeft AI-bedrijf Anthropic opgedragen 2 krachtige AI-modellen te blokkeren voor iedereen buiten de VS. Het gaat onder meer om AI-model Mythos, dat wordt gezien als superhacker. Gevreesd wordt dat de techniek misbruikt kan worden voor cyberaanvallen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt er een bui. In de middag wordt het wat droger en het wordt dan 15 tot 20 graden. Morgen op de meeste plekken droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Goed, krijg je verkeer door Groningen bereikbaar op OOGRADIO. Geen vertragingen momenteel, maar wel een aantal plekken waar de weg even dicht is, waar je even om moet rijden. Bijvoorbeeld de A7, Groningen-Duitse grens. Daar hebben ze tussen Oudeschans en de Duitse grens de weg afgesloten vanwege de grenscontroles. Dus daar word je even opgehouden en omgeleid via de op- en de afrit daar bij de Duitse grens. Dan de N33, Eemshaven-Veendam. Die is dicht tussen Schildwolde en Veendam. En tot slot de N34 tussen Gieten en de aansluiting bij Emmen. Daar is de weg ook dicht, want daar wordt gras gemaaid vandaag.
5: Goeiedag, Em. Henk de Haan hier. Ik weet waar je zaterdag 13 juni naartoe moet broezen. Kom naar de 5e 112 Groningendag in de Martini Plaza. Deze leerzame dag voor jong en oud mag je niet missen. Het Deventieplein met klimwand komt ook 13 juni van 10 tot 5. U bent van harte welkom. Voor meer informatie, kijk op 112groningen.nl. Pompom, pompom.

0: adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Goed nieuws voor alle haringliefhebbers. De Hollandse Nieuwe komt eraan. 17 juni verkrijgbaar bij Vishandel Tastu. Vers van het mes, schoongemaakt en heerlijk zacht van smaak. Kom langs, standplaats Ruisgebrug en proef de echte Hollandse Nieuwe. Lekker aan de kar of gewoon mee naar huis. Nog heel even geduld. 17 juni zijn ze er weer. Vishandel Tastu. Vers, lekker en met liefde bereid.
2: Hagedoet is nog een uur bij je met Joan Jett straks. I love rock and roll. Nou, Marshmallow en Jelly Roll.
3: Het geluid van Groningen.
2: En Holy Water, dat rijmt niet.
3: Radio.
4: Het ritme van jouw zaterdag, Harendoet.

0: marshmallow en jelly roll in haar doet en holy water. Gisteren sprak ik met Kim Tan, want hij zeilt op latere leeftijd ook nog. En hij is niet zomaar zeiler. Hij komt uit Glimmen, ook hartstikke mooi. Maar hij is ook nog wereldkampioen geworden in de ILCA-klasse Great Grand Masters.
1: Ze hebben wel goede zeilers ook in haar.
0: Dat klopt zeker.
1: Ja, we hebben natuurlijk wel vaker mensen in de uitzending gehad.
0: Ja, precies. Nou ja, gisteren sprak ik dus al met hem, want hij kon hier niet live bij ons aanwezig zijn.
1: Hij
0: zit nu weer op de zeilboot, inderdaad, op het Paterswoldse Meer. En daar moet je wel je aandacht bij houden, anders verlies je de wedstrijd. Dus ja, ik heb hem gisteren al even gesproken. Hartstikke mooi gesprek is dat geworden over hoe dat eigenlijk werkt in zijn klasse. En ja, waarom hij zo van het zeilen houdt, vertelt hij ook over.
1: Dat is, dat is ook echt, wel leuk, inderdaad.
0: Absoluut, absoluut. Hele leuke... gepassioneerde man. Dat is het woord wat ik zag. Gepassioneerd, absoluut. Ja, en morgen, dat is een belangrijke dag voor treinspotters. Dan gaat de nieuwste Intercity-trein van de NS voor het eerst naar het noorden rijden. Tussen Groningen en Schiphol rijdt dan de WESP. Oftewel de ICNG. Ja, of de Coradia Stream heet het geloof ik officieel. De Alstom Coradia Stream, dat is het officiële type. De nieuwste Intercity in ieder geval.
1: Wat is er anders aan ten opzichte van andere Intercities?
0: Oh, dan heb jij hem nog niet gezien, Elian.
1: Nee.
0: Als jij van treinen houdt, ja, dat valt bij mij wel mee, hoor. Maar als jij, bijvoorbeeld een voorbeeld... je hoeft nooit meer een trappetje op om in te stappen.
1: Oh, dat is ook wel nice, ja.
0: Ja, en er komt nu fatsoenlijk licht binnen en de wc is schoon.
1: En heeft hij ook geen vertragingen?
0: Dat kun je nooit zeker zijn. Dat zijn natuurlijk de treinen. Maar hoe dan ook. Hij wordt dus vanaf morgen ingezet tussen Groningen en Schiphol. En op dit moment, op het hoofdstation, wordt dat gevierd. Je kunt zeg maar vandaag tot 2 uur kijken in de trein. Voordat hij straks daadwerkelijk door Haren en Glimmen raast, heb je dus een heus kennismakingsmoment. Je kunt ook onder andere daar als kind, als je kind meeneemt, die kan conducteur daar worden in 2 uur.
1: Dat is ook wel leuk.
0: Mag
1: ook
0: fluitje blazen, de deuren sluiten en zo. Er is een hele hoop te doen. Sarah van Amerongen van de NS, daar praten we straks mee. Zij weet alles over die trein. Dus, dat ook hier in Haren doet straks. Natuurlijk ook nog het nieuws uit de dorpen. Het nieuws uit de hele gemeente Groningen. Gewoon om 12:30 hier rechtstreeks door je speakers. Kortom, ook als je uit Ter Boer, Groningen of een van die andere dorpen of plaatsen komt, blijf je hier gewoon op de hoogte van alles wat jij moet weten. Hou hem dus op oog. Ook voor Timberland bijvoorbeeld zometeen. Apologize komt eraan. Naar Joan Jett en de Blackhearts.

0: I Love Rock and Roll, Joan Jett en de Blackhearts.
1: Het nieuws uit de dorpen.
2: De inschrijvingen voor de fietsklassieker Haar en Harend zijn geopend. Je kan je aanmelden voor de uitdagende 150 kilometer, mooie 100 kilometer of de toegankelijke 50 kilometer. De 150 kilometer gaat van Haren naar Haren in Duitsland. Haren wordt op 5 juli gereden voor de 13e keer. En de gemeente Groningen ziet voorlopig af van een herstructurering van het meerschap Paterswolde. Vorig jaar overwoog de gemeente nog om het meerschap nauwer onder haar beheer te brengen. En de afgelopen 2 jaar waren de uitgaven van het meerschap hoger dan de inkomsten. Hoewel het in 2026 beter gaat en de jaarrekening positief werd afgesloten, vindt het gemeentebestuur de financiële situatie nog steeds een punt van aandacht. Volgens de gemeente werkt de huidige samenwerking redelijk stabiel en is duidelijk wie wat betaalt en beheert. En de dichtbundel van de leerlingen van IKC De Brink is af. Samen met dichter Arjan Boswijk zijn er verschillende gedichten geschreven en hiervan is een dichtbundel gemaakt. De gedichten staan vol met kindertheorieën. De dichtbundel is te koop bij Bonker Boeken. En Groningen Airport Eelde start een eigen onderzoek naar de effecten van vliegbelasting. De Noordelijke Luchthaven hoopt daarmee aan te tonen dat een vrijstelling van de tax noodzakelijk is. Het onderzoek is naar verwachting eind mei deze maand klaar. Het eigen onderzoek sluit aan bij een recente motie van de Tweede Kamer. Daarin het kabinet werd opgeroepen de concurrentiepositie van Eelde en Maastricht Airport ten opzichte van de Duitse luchthavens in kaart te brengen. Ze denken dat de resultaten ook meer duidelijkheid geven voor de rest van de regio. Dus ze wachten niet af totdat het kabinet een onderzoek gaat doen. Heb jij ook nieuws? Deel met ons via harendoethetoogradio.nl.
0: Dank je, Eliane. Timberland nu en One Republic samen. Apologize.
3: Het geluid van Groningen.

0: Timbaland en One Republic en Apologize hoorde je bij Harendoet op Oog Radio. Ja, we hebben een heuse zeilkampioen in ons midden. Kim Tan uit Glimmen is in zijn leeftijdscategorie zeilkampioen geworden. Wereldkampioen zeilen in de Great Grand Masters. Hij zit nu op een bootje op het Paterswoldse Meer. Dus we kunnen hem nu niet spreken. Daarom heb ik hem gisteren al even gesproken. Luister maar even mee. Ja, zeilen, dat is een mooie sport die ook veel beoefend wordt. Hè? Bijvoorbeeld bij Vereniging Watersport de Twee Provinciën. En daar is iemand die heeft de eerste plaats behaald in de leeftijdsklasse Great Grand Masters in de ILCA-klasse, Masters of Shell ILCA 6. Een eenmansboot, voorheen een laser. Kim Tan is diegene die dat voor elkaar heeft gekregen tijdens een wedstrijd in Athene. En Kim, nu bij ons in de uitzending. Ja, dag Kim.
1: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag, hoi. Ja, want het is een hele prestatie natuurlijk. Nu zit ik niet zo in het zeilen, maar ik weet dan dat het een goede prestatie is. Maar daar houdt het voor mij ook op. Maar kun je iets uitleggen over hoe zo'n wedstrijd eruit ziet en wat dit voor een wedstrijd is? Hoe prestigieus is dit?
1: Ja, in het laserzeilen heb je jeugd. Dan heb je de volwassenen, zeg maar. Dat zijn ook de mensen die echt voor de echte topsporters, waar die ook in zitten, maar ook breed sport. En dan heb je vanaf 30 jaar tot de oudste deelnemer hier was 91 jaar, heb je in verschillende leeftijdsklassen het zogenaamde masters zeilen. En daar kom je dan in ingedeeld in leeftijdsklassen uit tegen mensen in dezelfde leeftijdsklasse. Want het is een vrij wiebelige boot. Dus als je heel jong bent, dan heb je een betere fysiek en kan je dat dus beter doen. En om de handicap dat als je ouder wordt, dat allemaal wat minder wordt te compenseren, heb je dus mastersklassen. Net in andere sporten heb je dat natuurlijk ook. Masterklassen, tennis en noem maar op.
0: Ja, exact. Ja, die masterklassen waar jij dan in zit, 65 tot 74 begreep ik. In die categorie val jij. Ja. Dat is dus, je zegt net al 91 zit er zelfs bij. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat dat nog wel een grote groep ook wel is. Dat er heel veel mensen zijn die dit toch hartstikke mooi vinden om te doen. En ook competitief.
1: Ja, het aardige van zeilen is, het is zo'n leuk spelletje. Dat wat je in veel topsporten eigenlijk niet zo erg ziet, is dat mensen die vroeger heel goed waren, dat die dan als ze dan dat niet meer actief beoefenen, dat ze er dan toch nog mee doorgaan. En hier zie je echt heel veel mensen die echt topzeilers geweest zijn, maar die dan op een wat lager pitje dat toch blijven oefenen, omdat ze het zo leuk vinden om te doen.
0: Geldt dat ook voor jou?
1: Ja, nou, ik was dan niet in het verleden helemaal zo'n topper als sommige anderen die hier aanwezig waren. Maar eigenlijk wel, ja. Want vroeger nam je het allemaal heel serieus. Het was allemaal heel belangrijk hoe je ging eindigen. En dan ging je proberen om de Olympische Spelen te halen en dat soort dingen. En nu is het meer, het is wel meer voor de fun. Maar je probeert het toch wel serieus en goed te doen. Het is niet zomaar wat.
0: Nee, maar dan, juist dan gebeurt het blijkbaar. Als je nu zegt van, goh, ik gooi dat een beetje overboord misschien wel. Hè? Ik doe gewoon mijn best. En dan ineens, dan win je in je klasse.
1: Ja, nou, ik doe dat niet op een hele andere manier qua mentale instelling dan vroeger eigenlijk, moet ik wel zeggen. Hoor. Dus ja. Daar ligt het eigenlijk niet aan. Ja. De ene keer, het is ook een sport waar je heel erg met omstandigheden zit. En soms vallen de kaarten wat meer jouw kant op dan de andere kant. Ja, dan de andere keer. Ja.
0: Maar hoe gaat zoiets? Want je gaat dus naar zo'n evenement toe. Dat duurt meerdere dagen, meerdere weken volgens mij.
1: Ja,
0: dat
1: is dan 6 dagen.
0: Precies.
1: In dit geval.
0: Ja, en dat was dan in Griekenland. Dan ga je daarheen. Ja. Sowieso, hoe gaat de boot daar dan naartoe? Gaat dat dan met de auto of hoe werkt dat?
1: Nou, vorig jaar waren we in de buurt van Rome. En toen heb ik hem nog meegenomen in dezelfde boot. Maar Griekenland vond ik dat net te ver. En dan heb ik een boot gehuurd.
0: Oh, dan huur je een boot. Oké, ja.
1: Ja.
0: Dus is dat dan ook anders?
1: Huurboten, ja. Je brengt je eigen zeil mee en een paar onderdelen. En wat touwtjes moet je allemaal zelf meebrengen. Maar voor de rest vaar je een gehuurde romp. Ja,
0: ja, want dat is dat dan. Ja, je neemt dan deel van je eigen dingen neem je dan gelukkig mee. Maar maakt dat ook heel erg verschil in welke boot je zit? Of is de boot zelf, maakt dat niet zo heel veel uit?
1: Maakt heel weinig uit. Boten zijn bijna gelijk. Zeker kijk maar, het bouwmeester die voelt het verschil, maar voor ons is het echt wel gelijk.
0: Dan komt het op de kleine details aan, hè? Dus dan, precies. Dus dat is dan goed te doen. En dan, je zegt het net, 6 dagen, meerdere races dan ook.
1: 2 per dag.
0: Ja, precies. Dat is ook wel heel intensief, lijkt mij. Je staat mee op en gaat er weer mee naar bed. lijkt mij ook echt.
1: Ja. Jij bent er dan die 6 dagen heel intensief mee bezig. En ook, je zit al de vorige dag en het weerbericht te kijken en de ontwikkeling van de wind. En ook een paar dagen van tevoren even proefzeilen hoe de golven zijn. Ja, je kan natuurlijk nog veel langer daar gaan trainen, maar dan wordt het wel erg lang dat je ermee bezig bent.
0: Ja.
1: Dat is weer een nadeel dan. Ja.
0: Ja, hoe ziet het eruit dan, zo'n verloop van die 6 dagen? Want je begint met de eerste race, nou ja, dan gaat het misschien goed. Daarna misschien de tweede race, gaat het nog iets beter. Hoe ging dat in dit geval?
1: Ja, de eerste dag ging het heel erg goed. Ik stond na dag 1 stond ik eerst en na dag 2 stond ik eerst. In dag 3 dacht ik, ja, nu is het toch wel anders dan op dag 1 en 2. Ik ga het iets anders aanpakken. Nou, dat was een groot mislukking, want ik zakte daar 4 weg. En toen heb ik me weer herpakt, zoals ze dat zeggen. En in dag 4 was ik weer tweede, geloof ik. In dag 5 eerste weer. En dag 6 was er niet genoeg wind. Dus toen was het klaar.
0: Ja, nee, dat zonder wind wordt het lastig, kan ik me voorstellen. Dan, is dat, dan gaat het wel gewoon door ook en zo? Of,
1: Nee.
0: Ja, oké.
1: Okay. Minstens een heel flauw briesje, zeg maar. Ja, anders gaat het op zee zeker niet door, want er zijn te veel golfslag en dan kom je niet meer vooruit.
0: Nee. Precies, dus dat wordt dan afgelast en dan later ingehaald dan of zo? Of,
1: Nou, er zijn 12 races waren gepland. En het is uiteindelijk dan, omdat het niet meer ging. Want je hebt een uiterste tijdstip waarop een wedstrijd nog gestart kan worden in een serie. En als het dan niet klaar is, dan blijft het bij minder.
0: Dus ja, precies. Okay. Je hoort wel, mijn zeilkennis van de competitie, dat is niet groot hoor. Maar ik vind het desalniettemin hartstikke knap. Dan win je dat. En dan komt er natuurlijk een beker of een medaille of iets dergelijks. Is daar een heel ceremonieel bij? Als we dan toch over die Olympische Spelen hebben, dan is dat natuurlijk de medaille en het volkslied en zo. Dat zal wel meevallen, kan ik me zo voorstellen. Maar hoe ziet dat er dan wel uit bij jullie?
1: Ja, de prijs was een plexiglas blok.
0: Oh, ja.
1: Ik had voor het eerst dat ik een prijs gewonnen heb waarbij het volkslied gespeeld werd.
0: Oh, echt waar?
1: Dat was wel een bijzondere leven.
0: Ja, precies. En is dat dan ook net zo ongemakkelijk als dat het mij in ieder geval doet lijken als ik op televisie kijk naar zo'n ceremonie?
1: Ja, ik had me voorgenomen om net als die voetballers te doen, hard mee te zingen.
0: Ja, precies. Dus dat is gelukt. Heel goed. Ja.
1: Dat was wel leuk, ja.
0: Ja, mooi. Staan er nog meer dingen op het programma voor de komende maanden, jaar misschien? Qua wedstrijden?
1: Nee, eigenlijk. Nou, misschien in de herfst hebben we nog de Europese kampioenschap, maar ik weet nog niet of ik dat ga doen. En nu kleine wedstrijdjes hier. Dit weekend nog op Paterswoldsemeer. Heel harde wind voorspeld, dus ik ben benieuwd.
0: Nou, hartstikke mooi. Geniet vooral van de Paterswoldsemeer, Kim. En dank voor nu. En geniet er ook vooral van na. En wie weet dat misschien volgend jaar of dat weer zo'n plexiglas beeldje richting Glimmen gaat.
1: Ja, nou ja, maar de weg is het doel, hè. Dus,
0: precies. Ja. Dankjewel. Okay. Fijn weekend. Veel plezier ook.
1: Ja, ook. Dankjewel. Dag. Oh, radio. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Brianna en Diamonds bij Haren Doet bij Oog. Zometeen krijg je het nieuws uit de hele gemeente Groningen. Maar eerst de agenda voor Haren en omgeving voor de rest van deze week.
1: Ja, want wist je dat er in Nederland meer dan 1000 soorten nachtvlinders herbergt tegenover slechts 65 dagvlinders? Deze nachtelijke insecten zijn niet alleen talrijk, maar ook adembenemend, divers en kleurrijk. Tijdens de Nationale Nachtvlindernacht op vrijdag opent de Hortus in Haren haar deuren voor een unieke ervaring. Een kijkje in de betoverende wereld van nachtvlinders. Met behulp van een speciale opstelling met een lamp en een wit laken kunnen bezoekers deze nachtelijke bezoekers van dichtbij bewonderen. De Nachtvlindernacht begint om 10:30 en aanmelden kan nog tot woensdag en dit kan gewoon op de website van de Hortus.
0: En heb je je misschien ooit wel afgevraagd waarom Noord-Laren in een andere provincie ligt dan in Drenthe, Mid-Laren en Zuid-Laren? Ooit was namelijk Noord-Laren zelfs groter dan Zuid-Laren. Nou ja, het Groningen Landschap organiseert woensdag een excursie over Noord-Laren. En tijdens die excursie vaar je met de fluisterboot over het Zuid-Larenmeer en door het Noord-Ladervaartje. Hartstikke mooi daar ook, langs die meester Kooiweg.
1: Ja, dat is echt mooi hoor. Ja,
0: absoluut, absoluut. Je geniet van het open water en het omliggende landschap. En onderweg hoor je meer over de geschiedenis van het dorp en de relatie met het meer. En ook maak je een wandeltocht door Noord-Laren zelf. De excursie begint om 11:30. Vertrek is bij paviljoen De Lijnen en aanmelden kan via de website van het Groninger Landschap. Dus ja, mocht je dat interesseren, doe dat dan vooral eventjes. Nou, het is precies 10:30. Tijd voor het nieuws uit Groningen. En dat wordt gelezen door Helianne Lammerts.
1: Goedemiddag. Er is geen sprake van een gevaarlijke situatie in het gekraakte kantoorpand aan de Regattaweg in Groningen. Dat zegt wethouder Rick van Nieuwenhuis van Wonen. Het college weigert bovendien definitief om het pand te gebruiken voor woningbouw. Het kantoorpand aan de Regattaweg werd eind mei illegaal bezet door krakers. Voor de VVD was dit een aanleiding om hier vragen over te stellen in de gemeenteraad. Zij willen dat het pand zo snel mogelijk wordt weggeveegd. Het ontruimen gaat niet zo snel, want volgens wethouder Rick van Nieuwenhuis ligt het initiatief voor een eventuele ontruiming nu bij de vastgoedeigenaar zelf. En als dit rond is, dan pas kan er actie worden ondernomen. En net als de meeste oppositiepartijen is ook Studentenstad kritisch op het nieuwe coalitieakkoord van Pro-Groningen, Partij voor de Dieren, CDA, SP en ChristenUnie. Volgens de raadsfractie is er te weinig aandacht voor studenten en jongeren in de plannen voor de komende jaren. Vooral op het gebied van wonen ziet Studentenstad problemen. De partij wijst erop dat nieuwe studentenhuizen alleen op Zernike worden gepland en dat er slechts 500 woningen bijkomen. Ook over evenementen is de partij niet tevreden. Er komt geen nieuwe evenementenlocatie. Dancefeesten mogen volgens de plannen tot maximaal 11:00 duren en het aantal geluidsdagen wordt niet uitgebreid. Daarnaast mist student en stad extra aandacht voor studentenwelzijn. Toch zijn ze ook nog wel tevreden over een aantal punten. Eerdere voorstellen van de partij komen namelijk terug in het akkoord. Zo krijgt de nachtvisie incidenteel budget en moeten er bij evenementen safe spaces beschikbaar zijn. En bij Klooster Jesse is een bijzondere archeologische vondst gedaan. Er is een bijzonder fragment bot aangetroffen waarvan bekend is dat deze vroeger gebruikt werd om erop te kunnen schaatsen. De opgravingen zijn gedaan door studenten archeologie. Elk jaar graven zij in het kader van hun opleiding op het terrein. De grond onder het huidige gehucht Essen zit namelijk nog vol sporen uit die tijd. En bij elke opgraving wordt een nieuw puzzelstukje van de geschiedenis blootgelegd. En dit weekend openen tientallen molens in de provincie hun deuren voor het publiek in het kader van het Groninger Molenweekend. Bezoekers krijgen hiermee de kans om van dichtbij kennis te maken met het historische molenaarsambacht. In de gemeente Groningen zijn vandaag bijvoorbeeld de Bovenrijgen en de Widdemulen in Ten Boer te bezichtigen. En ook de Fram in Woltersum en de Germania in Thesingen zijn te bezoeken. Met uitzondering van de Fram zijn de andere molens op zondag gesloten. Openingstijden van de molens zijn onder voorbehoud van het weer. De algemene regel is dat de molen geopend is wanneer de vlag uithangt en of de wieken draaien. En dan nog even het weer voor dit weekend. Vandaag is er veel bewolking en staat er een matige tot vrij krachtige wind uit het westen tot noordwesten. Zo nu en dan valt er een bui of een buitje, maar het kan ook even opklaren. In de avond is er nog altijd kans op een bui bij de minima rond de 11 graden. Morgen valt er in de ochtend nog een buitje. In de middag blijft het droog met af en toe zon. En een stevige noordenwestenwind wordt het 17 of 18 graden. En dit was het Oog Radio Nieuws. Maandagochtend om 7 uur zijn we er weer met het nieuws in de Oog Ochtendshow. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Dank je, Helianne. Krijg je verkeer via Groningen bereikbaar op Oog Radio? Geen vertragingen momenteel, wel een aantal plekken waar je even op moet letten door wegwerkzaamheden of andere afsluitingen. Bijvoorbeeld op de A7, Groningen-Duitse grens. Tussen Oudeschans en de Duitse grens, daar is de weg deels afgesloten. Vanwege de grenscontroles word je daar over de op- en afrit geleid. En dat zorgt ook voor stilstaand verkeer en vertragingen al daar. Dus denk daar even om. Dan de N33, Eemshaven-Veendam. Tussen Schildwolde en Veendam is de weg daar dicht. En de N34, tot slot Groningen-Emmen. Of Zuid-Laren-Emmen is het officieel. Daar is de weg dicht tussen Gieten en de aansluiting bij Emmen. En dat komt omdat daar gras wordt gemaaid. Nou, op de weg dus soms even opletten. Maar of het met die nieuwe Intercity op het spoor straks een beetje beter gaat, daar zijn we ook wel benieuwd naar. Hij wordt in ieder geval gepresenteerd vandaag.
2: Het geluid van Groningen.
0: En zometeen hoor je daar meer over hier in Haren Doet.
2: Morning on the TV, a man dressed in black says the tensions and waters are rising. Happiness is treason, fiction is fact, and the storm's always on the horizon.

0: Alex Warren en Fine Place to Die hoorde je. Ja, je gaat hem vanaf morgen door Haren glimmen die buurt kunnen zien crossen over het spoor. De nieuwste intercitytrein van de NS, want vanaf morgen gaat hij voor het eerst naar het noorden rijden. Tussen Groningen en Schiphol wordt de nieuwe trein dan ingezet. En om dat te vieren is er nu, as we speak, op het station in Groningen, voordat de trein straks daadwerkelijk rond gaat rijden, een heus kennismakingsmoment. Daarover van de telefoon de regiodirecteur Noordoost aan de telefoon Lutsen Stellingwerf. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Want dat is een heugelijk moment ook, want dat is de eerste keer dat die nieuwe Intercity, de Wesp ook wel, hè, de Intercity nieuwe generatie, naar ons gebied gaat rijden, officieel.
1: Zeker. We gaan vanaf zondag, wordt deze trein ingezet op de verbinding tussen Groningen en Schiphol.
0: Ja, dat is dus een moment waar lang op is gewacht. Want wij zijn eigenlijk de dubbeldekkers gewend. Of de oude koplopers uit de jaren 70, hè?
1: Zeker. Het ICM-materieel doet dat nu voor een groot deel. Hè? Dus de oude koplopers. En die worden in de komende tijd, in de loop der tijd, vervangen door de IC-nieuwe generatie.
2: En wat is het verschil ten opzichte van de vorige Intercities?
1: Nou, deze Intercity die kan ook op de hoge snelheidslijn rijden. En kan ook een snelheid van 200 km per uur halen. En die gaan we dan ook in de toekomst natuurlijk benutten om ook de reistijd tussen bijvoorbeeld Groningen en Rotterdam te verlagen.
0: Ja, want daar gaat hij uiteindelijk naartoe rijden, toch? Via de hoge snelheidslijn naar Rotterdam ook echt.
1: Ja, in 2027, een nieuwe dienstregeling, gaat de Intercity nieuwe generatie tussen Groningen en Rotterdam rijden.
0: En dan heet hij toch ook de ICD-7 officieel? Heb ik dat goed? Of de IC5? Een van die twee nummers krijgt hij toch? De lijnnummers, dat is toch de bedoeling?
1: Ja, ook dat is een nieuwe ontwikkeling inderdaad. Hè, dat alle Intercity, maar ook de sprinterlijnen een nummer krijgen.
0: Ja, nou ja, dan wordt dat extra duidelijk straks misschien. Voor hoe dan ook, de nieuwe trein gaat dan straks dus naar Rotterdam. Dat is hartstikke mooi, morgen dus al naar Schiphol. Maar hij staat dus nu op het hoofdstation om eventjes ook te kunnen kijken. Als nieuwe, echt even een kennismaking als reiziger.
1: Ik zit er op dit moment gewoon live in.
0: Nou, kijk.
1: In de Intercity nieuwe generatie. En ik zou je vertellen, het is een groot succes. Want er zijn heel veel mensen die een kijkje komen nemen. En de trein die zit behoorlijk vol met mensen die heel nieuwsgierig zijn om te kijken hoe die er van binnen uitziet.
2: Nou, dat kan me wel voorstellen. Hij heet de Wesp. Hoe zijn jullie aan de naam de Wesp gekomen?
1: Ja, de Wesp is inderdaad de naam die wordt gegeven aan deze Intercity nieuwe generatie. Dat komt een beetje door zijn uiterlijk. De kop van de trein die lijkt ook een beetje op een wesp. Dus vandaar dat hij zo heet.
0: Ja, maar hij lijkt, je herkent hem echt gelijk. Hè? Hij lijkt in niks op de oude Intercities ook.
1: Nee, hij heeft inderdaad een andere snoet, een andere kop. Ik vind het persoonlijk een mooie kop. Beetje brutaal en hij ziet er mooi uit, vind ik.
2: En wanneer gaat de trein voor het eerst vertrekken?
1: Hij gaat morgen voor het eerst vertrekken in de richting van Schiphol.
0: Ja, precies. Dus vandaag staat hij...
1: Exacte tijd weet ik niet.
0: Dat geloof ik best. Maar hij staat dus echt vandaag, echt alleen stil. Dus, hè? Je kunt er echt in kijken, maar dat is het ook echt, hè? Ja.
1: Nee, precies. Ja. Dus we hebben een ritje gedaan met bestuurders en belangstellenden. Media. Vanaf het opstelterrein naar het hoofdstation. Maar morgen wordt die echt ingezet in de dienstregeling. Ja.
0: Tot 2:00 kun je dus ook nog terecht om op het hoofdstation een kijkje te komen nemen. En als je dus wat jonger bent, dan kun je ook echt eventjes conducteur worden in een korte tijd. Hè? Dat kun je echt leren.
1: Conducteur voor één dag.
0: Wat ga je leren dan?
1: Ja, dat weet ik niet precies. Je leert in ieder geval de trein kennen. Dus volgens mij krijgen ze allemaal opdrachtjes om zeg maar alle ins en outs van de trein te leren kennen. En er zit een mooie kennis. Oh, ik hoor ook al iemand.

0: de omroep bedienen. Dus volgens mij mogen ze alles doen in de trein onder begeleiding.
1: Dat is zo leuk om de omroep te bedienen. Dat vinden volwassenen zelfs nog leuk.
2: Oh ja, ik hoor het, ja. Ja, nog echt ouderwets door die telefoonhoorn ook, begrijp ik. Of door de microfoon ook gewoon.
0: Ja, klopt.
2: Ja, precies.
0: Dus, er zijn een aantal die dat ook mogen doen. Ja. Dus dat is natuurlijk fantastisch.
2: En blijft de conducteur dat ook gewoon echt doen? Of gaat dit straks bijvoorbeeld ook digitaal? Is dat ook allemaal nieuw dan straks? Want dat zou ik wel missen.
0: Ja, allebei.
2: Ja. Gelukkig maar, want dat is wel leuk. Ik vind het wel leuk dat iemand dan bijna onverstaanbaar door die hoorn. Beste reis Groningen, eindstation van deze trein. Dat vind ik toch wel het mooiste eigenlijk. Dat hoort er wel bij.
0: Dat is ook wel mooi. Ja. Dat is ook altijd wel een mooi persoonlijk onderdeel, hè?
2: Precies, ja, zo is dat. Ja. Nou, die nieuwe trein gaat dus rijden. Dat is dus naar Rotterdam. Nu hebben we nog een intercity. Die gaat naar Den Haag.
0: Dat is naar Schiphol, hè?
2: Ja, nee, dat klopt inderdaad. Dat is absoluut waar. Maar we hebben dus ook nog die andere intercity-verbinding naar Den Haag. Ja. Daar gaat deze dan ook op de duur op rijden, lijkt mij, toch?
0: Dat weet ik niet precies. Ik weet wel dat hij in eerste instantie eerst gezet gaat worden op de verbinding naar Rotterdam, omdat hij ook over de hoge snelheidslijn gaat rijden.
2: Ja, dat is nog wel even goed om te melden, want daar mag hij dan ook echt straks 200. Daar hebben wij in het noorden natuurlijk Zeker. Niet per se heel veel aangelegd, dat is pas verderop op de route. Maar ik weet dat je op de Hanselijn mag je ook harder dan 140, officieel toch, met de trein.
0: Ja, als laat zeggen, de baan helemaal geschikt is en ook het materieel geschikt is, hè, dus voor de nieuwe beveiliging, de TMS, dan kunnen we op de Hanselijn ook 180 km per uur gaan rijden.
2: Oh, zelfs. Dus dat gaat ook gebeuren straks uiteindelijk?
0: Dat gaat in de toekomst gebeuren.
2: Ja, dus dan hebben we daar straks ook echt, als je naar de Randstad gaat, ook echt de gelijkwinst van. Dat is goed om te horen. Volgens mij is het hartstikke gezellig.
0: Oké.
2: Volgens mij is het hartstikke gezellig en druk. Geniet er nog vooral van, Lutzen. Dank voor nu. En geniet
1: succes
2: ook vooral
1: met de eerste rit.
2: Ja, precies. Wens ze succes, de mensen die dat gaan doen.
0: Ja, zeker. En graag gedaan. En succes met de uitzending.
2: Dank je. Fijn weekend.
0: Fijn weekend. Dag hoor.
2: Ja, zo'n nieuwe trein. Het is allemaal wat.
1: Ik probeerde nog de tijd op te zoeken op de site van de NS.
2: Het zal wel ergens vroeg in de ochtend zijn, ongetwijfeld. Gebeurde een hele hoop op dat station, dus tot 2 uur vanmiddag. Nu Johnny H. Jazz op Oogradio. Dit is Turn Back the Clock.

0: Gisteren stond Snow Patrol op de drafbaan tijdens Summer Stage. En vanavond mag Kraantje Papi datzelfde doen en de drafbaan in het Stadspark bevolken voor zijn grootste soloconcert ooit. Zijn doorbraakhit 15 jaar geleden was Waar is Kraan? En die hoorde je net op Oogradio.
1: Nou, een nummer dat je al best wel lang niet meer hebt gehoord.
0: Ja, maar wel lekker hoor, absoluut. Hij zal hem misschien wel vanavond ook doen, want dat hoort er eigenlijk wel een beetje bij. Goed, er zijn natuurlijk ook een hele hoop andere dingen die mensen doen. En dat volgen we bij Hagen Doet altijd. Via onze social kanalen, Facebook, Instagram en TikTok bijvoorbeeld. En hele Janne die heeft al even gekeken.
1: Ja,
0: en
1: wat ik vooral...
0: examens waren natuurlijk,
1: de uitslagen. Ja, ik zie allemaal foto's van allemaal jongeren met een vlag.
0: Nou, dat is hartstikke mooi.
1: Dus dat is altijd wel leuk.
0: Ja, zijn veel mensen geslaagd dus.
1: Ja, dus dat zijn toch altijd wel weer spannende momenten of zo.
0: Ja, nou ja, als je geslaagd bent, van harte bij deze.
1: Ja, ben je gezakt helaas, maar...
0: veel succes.
1: Ja. Nou ja, en nou doe je een herkansing, het kan nog goed komen.
0: Precies. Is er nog meer wat je kunt melden?
1: Ja,
0: als
1: je allemaal oranje vlaggetjes, misschien in de straten.
0: Uiteraard, ik zag er ook al een paar voorbij komen, joh, hele
1: Hoe zit het bij jou in de straat?
0: Geen oranje vlaggetjes, Janne. Nee, dat valt tegen. Maar ik heb wel andere straten gezien in de buurt waar veel oranje vlaggetjes
1: ook bij de Oosterparkwijk is er een flink versierd. Hebben ze flink uitgepakt, zeg.
0: Dat geloof ik best. Verder nog iets? Of
1: ik zit te
0: van je
1: kijken.
0: Zegt, hey, dat moet ik even melden of
1: nee,
0: dat is leuk.
1: Nee, je ziet alweer de avondvierdaagse ook voorbij komen.
0: Oh ja, dat is ook in Haren deze week, toch?
1: Voor mij wel.
0: Nou, als je daaraan mee gaat doen, ook veel succes en veel plezier. En geniet ervan. Potje met vet wordt ingezet.
1: Al op de tafel gezet.
0: Zo is het. Niet hier op Oogradio. Hier hoor je Jessica en How Will I Know Who You Are.

0: You Are. Jessica hoorde je bij Oogradio Zagedoet. Zit erop voor vandaag. Maar niet getreurd, volgende week dan zijn we terug. En dan ben nou, we. Ik ben dus alleen. Ja. Jij ging op vakantie toch,
1: ja,
0: naar
1: klopt.
0: België. Nou, ja. Leuk. Veel plezier.
1: Dank je wel.
0: Waar zit je precies in België?
1: Hoe heet dat bij... ja, gewoon
0: ergens.
1: Bolheide.
0: Oh, oké. Okay. Nou, veel plezier daar.
1: Hey, wel heel leuk, denk ik.
0: Ja. We gaan zien.
1: Ja.
0: Hele week blijf je op de hoogte van alles van Hagedoet via de socials. En alles wat er in de hele gemeente Groningen gebeurt. Natuurlijk via alle kanalen van Oog. Zoals de app, de website. Kortom, je ziet het daar. Nou, dan wens ik je een fijn weekend verder.
1: Fijn weekend.
0: Tot volgende week. Wat mij betreft, en hele Janne, jij dus veel plezier op vakantie.
1: Dank je wel.
0: Kaigo nog, Griffin en Khalid. Dit is Save My Life.

0: voordelige overhemden.
1: 50-50 Tolbert, ja dat past iedereen. Yeah, yeah, yeah.
0: Alleen al voor de prijs.
1: Eén voor mij.
0: Ga je naar 50-50.
1: Eén voor jou.
2: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
3: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de flat in Amsterdam, die grenst aan het gebouw dat gisternacht explodeerde, zijn op dit moment herstelwerkzaamheden bezig. Als die zijn afgerond, kunnen de bewoners weer terug naar huis. De ontploffing was bij de sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. Gisteren is nog de hele dag gezocht naar mensen onder het puin, maar er is niemand gevonden. Over de oorzaak van de explosie is ook nog niets bekendgemaakt. Bewoners van de flat in Amsterdam werden opgevangen in een hotel. Het is nog onduidelijk of zij vandaag al naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer dat op de step reed overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in wijk Bedierstede zijn gisteravond opnieuw rellen uitgebroken. Er werden vernielingen aangericht aan het gemeentehuis. En ook staken betogers volgens de politie zwaar vuurwerk af en werden politieauto's bekogeld met stenen. De ME heeft ingegrepen en er zijn 7 mensen opgepakt. De noodopvang in een sportcentrum in wijk Bedierstede moet er deze maand komen. Sinds de aankondiging zijn er dagelijks protesten. Vanwege werkzaamheden rijden er het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag is ook de metro te gebruiken. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt er een bui. In de middag is het dan droger. Het wordt 15 tot 20 graden. Morgen ook op de meeste plekken droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Een blinkend schone bedrijfsauto? JP's Car Wash is er nu ook voor bedrijfswagens tot 2,80 meter. A7, afslag Hoogkerk. JP's Car Wash. Ook op zondag open.
6: Goedendag, Henk de Haan hier. Ik weet waar je zaterdag 13 juni naartoe moet broezen. Kom naar de 5e 112 Groningendag in de Martini Plaza. Deze leerzame dag voor jong en oud mag je niet missen. Het Deventieplein met klimwand komt ook 13 juni van 10 tot 5. U bent van harte welkom. Voor meer informatie kijk op 112groningen.nl. Pom pom, pom pom. Boom.
7: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Blokhut of tuinmeubel? De4keien.nl.
2: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord Oogradio. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
3: Het geluid van Groningen. Dit is Oogradio. Nieuws.
4: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In de flat in Amsterdam, die grenst aan het gebouw dat gisternacht ontplofte, zijn op dit moment herstelwerkzaamheden aan de gang. Als die zijn afgerond, kunnen de bewoners weer terug naar huis. De ontploffing was bij een sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. Gisteren is de hele dag gezocht naar mensen onder het puin, maar er is niemand meer gevonden. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekendgemaakt. Bewoners van de flat in Amsterdam werden opgevangen in een hotel. Het is nog onduidelijk of zij vandaag al terug naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer, dat op de step reed, overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk kon gebeuren. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaienaanval. Dat gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn de stranden, zoals Bondi Beach, voor de komende 24 uur gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië vaker haaienaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen om het leven gekomen na een haaienbeet. Bij een controle van meerdere instanties bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen snus tussen het schepsnoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de producten. De controle werd gedaan in een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Het weer tot slot. Zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt ook een bui. Vanmiddag wordt het iets droger. Het wordt 15 tot 20 graden. Morgen op de meeste plekken droog en dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Eén voor jou.
6: Voordelige spijkerbroeken.
5: Eén voor mij.
6: Voordelige korte broeken.
5: Eén voor jou.
6: Voordelige t-shirts.
5: Eén voor mij.
6: Voordelige overhemden.
5: Victory.

0: Goed nieuws voor alle haringliefhebbers. De Hollandse Nieuwe komt eraan. 17 juni verkrijgbaar bij Vishandel Tastu. Vers van het mes, schoongemaakt en heerlijk zacht van smaak. Kom langs, standplaats Ruisgebrug en proef de echte Hollandse Nieuwe. Lekker aan de kar of gewoon mee naar huis. Nog heel even geduld. 17 juni zijn ze er weer. Vishandel Tastu. Vers, lekker en met liefde bereid.
1: Goedemiddag, leuk dat je luistert naar de laatste Oogsport van seizoen 2025-2026. Mijn naam is Wouter van der Made en de komende twee uur kijken we terug op een heel seizoen top- en amateursport in de Groningen. Successen, teleurstellingen, opmerkelijke gebeurtenissen, maar ook wat kunnen we komend seizoen verwachten? Want het speelschema mag dan leeg zijn. Achter de schermen wordt alweer gewerkt aan een nieuw seizoen. De komende twee uur hoor je dat allemaal naast het laatste sportnieuws en de beste muziek.
0: Oog Sport.

Motto op Oog Radio. Ja, en dit is natuurlijk Oogsport. En ligt al dat sport nou stil? Nee. Onze verslaggevers liggen in ieder geval al wel op het strand. Maar er wordt nog wel gevoetbald door één belangrijke wedstrijd om precies te zijn. Want vandaag speelt Gorecht om een plek in de eerste klasse. Ze eindigden natuurlijk in de tweede klasse J als vierde. Maar door de nacompetitie versloeg zij bijvoorbeeld vorige week Oranje Nassau. Dat voor het eerst sinds seizoen 1998-1999 degradeerde naar die tweede klasse. Maar daardoor is er dus nog een plekje in die eerste klasse. En dat hoopt Gorecht vandaag dus in te nemen. Maar dan moet het wel winnen van FC Zuurhuis ter Veen. En dat gebeurt allemaal op neutraal terrein in Rode. Vanaf 2:30 is die wedstrijd daar bezig. En uiteraard houden we tijdens deze uitzending de tussenstanden in de gaten. Wat gebeurt er daar op het veld in Rode? En gaat Gorecht, ondanks dus die vierde plek in de tweede klasse J, naar de eerste klasse volgend seizoen? Dat gaan we volgen vanaf 2:30 in deze uitzending. Niet live, maar wel op de computer met de tussenstanden.

0: Turn the Light Off daarvoor. En natuurlijk Maroon 5 en Michael Jackson. Ja, deze speciale seizoensafsluiter van Oogsport. Ja, kijken we terug op het afgelopen sportseizoen van zowel de top als de amateurclubs. En laten we nou eens beginnen bij Lycurgus Groningen. Zoals we tegenwoordig moeten zeggen. Lycurgus ging natuurlijk aan het eind van vorig seizoen failliet. En er werd keihard gewerkt. En gelukkig bleef topvolleybal in Groningen behouden. Met een team van met een team in een mix van oude bekenden en een vers blik buitenlandse spelers begon Lycurgus ontzettend goed aan het seizoen. En de resultaten in de reguliere competitie resulteerden in een plaatsing voor de Benenconference. En daardoor mocht ook Lycurgus inschuiven in de halve finale van de play-offs. Daarin werd Dynamo Apeldoorn verslagen. En uiteindelijk strandden ze in de finale tegen Orion Stars, dat de derde landstitel op rij veroverde. Maar al met al kunnen we concluderen dat Lycurgus in het afgelopen seizoen meteen weer terug is in de top van Nederland. Ja, en daar is hard aan gewerkt door verschillende mensen. Waaronder Arjan Tai. Goedemiddag, Arjan.
1: Goedemiddag.
0: Ja, ja, ik heb net natuurlijk een beetje opgenoemd. Hoe kijk jij nou terug op het afgelopen Lycurgus seizoen?
1: Nou, eentje die denk ik boven verwachting was. Mede ook natuurlijk door het feit dat we heel laat pas een selectie bij elkaar konden halen. En daardoor denk ik ook niet bij iedereen het idee leefde dat wij gelijk mee zouden kunnen doen om het kampioenschap in de finale zou kunnen halen. Nou, en ik denk dat een groot compliment is aan de staf en aan de spelersgroep, maar daarmee ook aan de organisatie.
0: Ja,
1: en tegelijkertijd, mijn bredere blik heeft van Lycurgus dit jaar is dat we ook gewoon van betekenis waren. Bijna altijd een volle hal. Gemiddeld rond de 800 man per wedstrijd. Dus dat is een groot compliment, denk ik. En dat zegt ook dat volleybal ertoe doet in Groningen.
0: Ja, precies. Want jullie komen natuurlijk uit het grote Martini Plaza. Jullie moesten weer opnieuw beginnen. Dat gebeurde dit seizoen dus in het Alfa College Sportcentrum. En ik denk ook wel, jullie hadden vanaf het begin ook een goede sfeer te pakken, of niet?
1: Ja, zeker. Kijk, we zijn natuurlijk niet op onbekend terrein. We hebben natuurlijk jarenlang het Alfa College gespeeld en ook mooie wedstrijden en finales kunnen spelen, zowel Europees als in Nederland. De 2 jaar voor het faillissement was natuurlijk de jaren van Martini Plaza. En dan doe je natuurlijk in de beeldvorming een stapje terug. Van een echte arena naar een sporthal toe. Maar ik denk dat we als organisatie van kiet af aan de stemming en de sfeer goed in de hal hadden zitten. De publieke belangstelling groot was. En dan is ook het Alfa College gewoon ontzettend mooi hal om topvolleybal te kunnen spelen.
0: Ja, nou, ook echt een leuk team bij elkaar. Want ik ben natuurlijk wel een aantal keer bij een persmoment voor een wedstrijd geweest. Het is wel volgens mij ook echt een leuke groep bij elkaar. Het klikte ook buiten de lijnen. Dat is toch wel mooi als dat toch een beetje later bij elkaar gezet wordt. Het viel allemaal wel even op zijn plaats.
1: Zeker. En dat is denk ik ook een van de dingen die beter waren dan we misschien van tevoren gehoopt of verwacht hadden. Kijk, je hoopt natuurlijk elk jaar dat zowel de prestaties op als naast het veld goed zijn. En ik denk dat dit jaar echt wel uniek in zijn soort was. Dat het vooral buiten het veld ook heel goed klikte. En die dynamiek nam je ook mee, of nam de ploeg ook mee, in de coachingstaf mee, naar het veld toe. Waardoor ook iedereen wel de beste versie van zichzelf op het veld kon zijn. Ja, en ik denk dat dat een heel mooie prestatie heeft geresulteerd in het feit dat je de finale landstitel uiteindelijk hebt gehaald.
0: Ja, precies. Wanneer kwam voor jou een moment dat jij dacht dat je het team bezig zag en dat je ook besef had van, hey, wacht, hier zit misschien wel meer in dan wat we in eerste instantie verwacht hadden?
1: Nou, ik denk dat ergens halfwege de reguliere competitie was. Toen we een wedstrijd van 8-9 achter elkaar in Nederland wisten te winnen. We begonnen uit met Orion die we verloren en daarna een hele lange serie. Nou, dan krijg je wel steeds meer het gevoel dat deze ploeg van een dusdanig niveau is dat je de Benenconference kan halen. Dat wisten we eigenlijk voor de kerst al wel. Maar dat ook een ploeg zou kunnen zijn die ergens on the road zou kunnen verrassen in de weg naar de finale toe. En ik weet niet of we nu gelijk verrast hebben door het feit dat we Orion echt hebben pootje kunnen liggen. Want dat is natuurlijk niet de realiteit geweest. Maar we hebben wel verrast in het feit dat dit een ploeg is die gewoon heel goed connect binnen en buiten het veld, maar daarmee ook volleyballend tot een hoog niveau kon stijgen en de finale kon halen.
0: Ja, ja, natuurlijk werd het, kwam aan het eind van het seizoen nog een mooie kerst op de taart natuurlijk. Denk ik, lijkt me zo voor jullie. Want dat Groningen Home of Talent, hè, dat jullie straks in dezelfde kleuren als Donar en FC Groningen gaan spelen. Met vooral, denk ik, de sponsordeal die daarbij zit. Wat betekent dat voor een club als Lycurgus?
1: Nou, ik denk dat het vooral iets betekent voor Groningen. En het zegt ook iets over Groningen, denk ik. We zijn hier lang mee bezig geweest, al een maand of 16, achter de schermen. En het is heel mooi dat we dat een week of 2-3 geleden het publiek bekend hebben kunnen maken. En ik denk dat het vooral een hele mooie kans is voor Groningen om zichzelf te positioneren, te profileren. En dat door middel van label Groningen Home of Talent, wat denk ik fantastisch aansluit, ook bij de stad zoals ik het zie en ervaar. Maar ik denk dat breed gedragen wordt. En ja, dat betekent iets voor topsport. Dat betekent voor alle drie de clubs iets. In positieve zin. Omdat het een kans is om je eigen sportieve ambities vervolg te geven. En ook weer optimistisch naar de toekomst te kunnen kijken. En te kunnen bouwen aan een lange termijn traject. En dat is voor mij als Lycurgiaan, maar voor mij als sportliefhebber. En voor mij als Groningen fantastisch nieuws.
0: Ja, maar het lijkt me financieel natuurlijk toch ook wel iets moois voor jullie, toch?
1: Zeker, maar dat denk ik, hè, dat geldt voor alle drie de clubs natuurlijk. Alle drie de clubs worden door de financiële elementen die uit voortvloeien geholpen om hun sportieve ambitie vervolg te geven. En dat is één ding. En twee, ik vind het heel mooi dat het ook helpt om achter de schermen de professionaliteit van de organisaties te verbinden. En ook daar stappen in te kunnen maken. Want dat geeft veel meer bestendigheid voor de lange termijn. En dat is denk ik een prachtige ontwikkeling.
0: Ja. Ga je dan het blauw missen?
1: Nee, ik kijk wel uit naar het groen.
0: Ja. het is ook wel weer iets nieuws. Er wordt ook weer iets nieuws gestart, denk ik, of niet?
1: Ja, nou ja, ik denk... ik ben wel redelijk thuis in de topsport, maar deze ontwikkeling is echt uniek in zijn soort. Er zijn een aantal vergelijkbare constructies. En zeker Brainport is daar natuurlijk een heel mooi instrument van. Waarin een collectief opstaat om de regio en de stad te positioneren over de as van topsport. Ik denk dat dat een fantastische kans is. En het is ontzettend mooi dat Lycurgus onderdeel van is. Maar ik denk dat het vooral heel mooi is om voor de stad en voor het onderland om de komende jaren zichzelf nadrukkelijk te plaatsen. En als je een van de krachten van Brainport is wel dat het effect daarvan gigantisch groot kan zijn als je met elkaar de juiste activaties weet neer te zetten. En dat is de klus voor de komende maanden, de komende jaren.
0: Ja, precies. Ja, dan wordt er natuurlijk achter de schermen gewerkt aan komend seizoen. Sam Gortzak blijft als coach, verlengde zijn contract met 3 jaar. Gijs van Solkema, de aanvoerder, idem. Martijn Brilhuis, die blijft. Darian Piklik, die blijft. Zijn meerdere blijvers in de selectie. Er wordt natuurlijk ook wat aangevuld. Een nieuwe speler is al aangekondigd. Hoe staat het in de voorbereidingen voor volgend seizoen?
1: Nou, qua selectie zijn we eigenlijk wel klaar. We hebben nog wel wat dingen te doen in de organisatie en rondom de coachingstaf om een aantal zaken te formaliseren. Maar daar hebben we heel veel vertrouwen in dat het gaat lukken de komende weken. Dat betekent dat we voor de zomer ook echt klaar zullen zijn met het sportieve programma. En dan zullen de spelers eind augustus in Groningen zijn. Om vanaf 31 augustus met de voorbereidingen te starten op een nieuw volleybalseizoen. En dan hebben we eigenlijk ongeveer 8 weken aanloop. Tot dat eerste competitiewedstrijd start op 25 oktober. Dus ik ben nog heel ver weg, maar het gaat snel dichterbij komen.
0: Ja, en er is tussendoor ook nog even ruimte voor vakantie, of niet?
1: Zeker. Ja, kijk, nee, zeker. Dat wordt erbij. Dat is voor iedereen zo.
0: Ja, in ieder geval. Arjen Thij, van Lycurgus. Ja, Arjen, hartstikke bedankt voor je tijd. En heel veel succes in de voorbereidingen voor augustus dus.
1: Graag gedaan.
0: Jong. Oog Sport.

0: tonight.
1: Hij kondigt hem zelf al af. Elton John. Something About
2: Oog,
1: the Way.
2: Sport.
1: You Look Tonight.
2: Nieuws.
1: Ja, ook sportnieuws. Ja, ja, ja, ja. Want de gemeente, onder aanvoering van formateur Ineke van Gent, hebben de coalitiepartijen Pro-SP, Partij voor de Dieren, CDA en ChristenUnie vrijdagochtend, bij Van Houten aan de Oliemuldersweg hun nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd. Ja, en voor de sport gaat er wel wat veranderen. Want ondanks dat Inge Jongman doorgaat als wethouder, gaat de sportportefeuille naar nieuwe wethouder Jalt de Haan, fractievoorzitter van het CDA tijdens de verkiezingen. Ja, en ja, hij was natuurlijk de gast bij ons toen wij onze sport- en politiek special hadden. En daar zei hij onder andere dit.
3: Er zijn zeker heel veel potjes, ook voor mensen die helaas wat minder geld hebben, maar die weten ze vaak lastig te vinden. Gaat ook een stukje schaamte vanuit. Nou, ik geloof echt dat net als naar school gaan, sporten bij zo'n vereniging deel uitmaakt, moet uitmaken van je jeugd. En daarom zeggen we, ja, begin daar nou ook in Groningen mee. Daar hebben we ook in Groningen ook een motie voor ingediend om dat te onderzoeken. Dat doet het college inmiddels ook. In het vorige kabinet, toen Vincent Karremans nog staatssecretaris of minister was, die over sport ging, was hij hier ook enthousiast over. Willen ze ook met pilots gaan beginnen? Nou ja, ik heb altijd gezegd, laat Groningen nou ook een van die gemeenten zijn die hier als pilot aan meedoet. Maar kijk bijvoorbeeld ook naar Nijbegun en de plannen die daar bijvoorbeeld voor de noordelijke wijken zijn. Of je daar wat mee kunt. Want ik geloof echt dat sport en bewegen een hele belangrijke rol kan spelen als ook gelijkmaker in de samenleving.
1: Ja, al dus Jalt de Haan. Ik zeg het nog een keer. Toen in zijn rol als fractievoorzitter van het CDA in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Hij mag zich nu als wethouder van onder andere sport bezig gaan houden met de verbouwing van Sportcentrum Kardingen. Want die moet doorgaan volgens het coalitieakkoord. En ook blijft het plan voor een energie-neutraal gebouw voor een schaatsbaan en een topsporthal voor Donar en Lycurgus. En ook wil Groningen samen met de regio zich inzetten voor het WK wielrennen van 2032. Ja, en FC Groningen is bestraft voor vuurwerk. Bij het eerste uitduel tegen ADO Den Haag zijn geen uitsupporters welkom. Want allemaal omdat supporters van FC Groningen in december vorig jaar vuurwerk hebben afgestoken in de Adelaarshorst in Deventer tijdens het uitduel met Go Ahead Eagles. Ja, en FC Groningen accepteert het eerder gedane schikkingsvoorstel van de aanklager Betaald Voetbal niet. In mei werd de zaak daarom bekeken door de tuchtcommissie Betaald Voetbal van de KNVB. En die deed gisteren definitief uitspraak en oordeelde dat de straf 1 uitwedstrijd zonder publiek gehandhaafd blijft. En dan nog Keanu Doesburg tekent zijn eerste profcontact bij FC Groningen. Een 19-jarige starter maakt deel uit van het onder-21-team dat dit seizoen landskampioen werd. En datzelfde onder-21-team speelde in de play-offs tegen Sparta, maar verloren met 3-2. En dat betekent dat een promotie naar de tweede divisie uitblijft.

0: Seinfeld en Olivia Dean. En daarvoor de Inea.
1: Hoogsport, mooi man. Eredivisie.
0: Ja, want we hadden natuurlijk net gebeld met Arjan Taai van Lycurgus. Ja, en Lycurgus is natuurlijk al druk bezig met de voorbereiding. Je hoorde het hem al zeggen, het team voor het komende seizoen is zo goed als klaar. Dan is waarschijnlijk nog niet alles bekendgemaakt, maar we weten al wel een heleboel. Het begon natuurlijk allemaal met de verlenging van coach Sam Gortzak. Hij blijft 3 jaar langer verbonden aan Lycurgus Groningen. Hij maakte afgelopen seizoen zijn debuut als de hoofdcoach. Daarvoor was hij assistentcoach van trainer Mark Lebedew, die aan het einde van het faillissement van Lycurgus vertrok naar Polen. En ook een meerderjarige overeenkomst met aanvoerder Gijs van Solkema. Ook hij verlengt zijn contract met 3 seizoenen. En ook Martijn Brilhuis die blijft. Hij heeft zijn contract verlengd tot 2028. 2 jaar dus. En ook komt libero Darian Piklik weer terug. Dat is bijzonder, want het gebeurt niet vaak dat buitenlandse spelers in een Nederlandse zaalcompetitie weer terugkeren. Ja, en daarmee heeft Lycurgus weer een belangrijke speler weer terug in het team. Darian Piklik werd door de coaches in een soort verkiezing van Tijd voor Volleybal namelijk uitgeroepen als de beste libero van afgelopen seizoen. En ook een bekend gezicht dat weer terugkeert bij Lycurgus, Luc Hofhuis. Die komt terug naar Groningen. De middenman tekent voor 1 seizoen en komt over van prima donna Kaas Huizen. En de eerste nieuwe speler is ook al gepresenteerd. Dat is Isaiah Olvert. En hij het is een Canadees, een paaserloper. En hij komt over uit de Bundesliga. En dan is er nog een buitenlandse speler die blijft. Want de Fransman Rodrigue Manuohalalo. Die speelt komend seizoen dus ook bij Lycurgus. Hij is een ervaren middenman en omschrijft Lycurgus als een echte familieclub waar hij vanaf de eerste dag thuis voelde. En plakt er dus nog graag een seizoen aan vast. En dat gebeurt ook vandaag, maakte namelijk de club bekend dat Lars Geerlings op zijn verjaardag ook zijn contract met een seizoen heeft verlengd. En daarmee krijgt het team van dus coach Sam Gortzak steeds meer vorm voor komend seizoen. Nou, en als we Arjen Taai mogen geloven, dan worden er nog meer namen bekendgemaakt de komende weken. Want als de selectie al helemaal rond is, ja, dan zitten er vast nog wat namen in het vat.
1: Hoog Radio,

0: Lost Frequencies en daarvoor hoorde je Digidex. Ja, en Digidex, ja, dat is allemaal treur niet en dat soort dingen. Maar ja, ik laat je even een audiofragmentje horen uit Denenkamp. Dat was namelijk eerder dit seizoen. Zeker geen treurnis. Dit is namelijk wat je hoorde. De Veracles Dames 1. Zij werden wederom kampioen van het allerhoogste amateurniveau volleybal van Nederland. Ja, die wedstrijd werd dus gespeeld in Denenkamp. Het was gewoon een reguliere competitiewedstrijd. Een inhaalwedstrijd. Want ja, weet het allemaal nog? Al die sneeuw en dat natte en dat ijsel en dat ijs. Waardoor Nederland eventjes een tijdje stil lag. Ja, er moest een wedstrijd gespeeld worden door de Groningers in Denenkamp. Die wedstrijd ging toen niet door. En daardoor werd die inhaalwedstrijd opeens de wedstrijd waar Veracles kampioen kon worden. Ja, met busladingen gingen ze daar naartoe. Daar werd even de toko helemaal overgenomen door enthousiaste, nou, vooral studenten die met biertjes lekker naar binnen kwamen. En daar uiteindelijk ook Veracles zagen winnen van Denenkamp. Ja, en daarmee werden ze weer kampioen voor de tweede keer in 3 jaar van dat allerhoogste amateurniveau. En dat is voor coach Paul Oosterhof natuurlijk een fantastisch moment.
1: Ah, nee, echt fantastisch. En ja, ook dit helpt ons er weer doorheen. Want we hadden het inderdaad heel lastig in die tweede set. Ook in het begin van die derde. En dat heeft natuurlijk met een stukje zenuw te maken. Maar ook gewoon met dat we op een gegeven moment uit de taak gaan lopen. En ik denk, het zou er niet gebeuren, jongens. Hey. Dus gelukkig kregen we het weer onder controle.
2: Nou, die laatste set was het eigenlijk helemaal niet spannend meer. Terwijl hier de champagne rondgaat. Ik zou zeggen, ga lekker een feestje vieren. Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Ja, ondertussen zijn de voorbereidingen voor komend seizoen weer in volle gang. Daarbij ook wel wat bijzonders, want Veracles wist 2 internationals terug te halen naar Veracles. Dat gebeurt normaal gesproken op het allerhoogste niveau in de Eredivisie. Maar op dit moment is Veracles er dus in geslaagd om ook 2 internationals toe te voegen aan de selectie. En daarmee hopen ze ook volgend seizoen weer een serieuze kandidaat te zijn voor de titel.
3: Heb je tips voor de sportredactie? Mail dan naar sport@oogradio.nl.

0: Goed nieuws voor alle haringliefhebbers. De Hollandse Nieuwe komt eraan. 17 juni verkrijgbaar bij Vishandel Tastu. Vers van het mes, schoongemaakt en heerlijk zacht van smaak. Kom langs, standplaats Ruischebrug en proef de echte Hollandse Nieuwe. Lekker aan de kar of gewoon mee naar huis. Nog heel even geduld. 17 juni zijn ze er weer. Vishandel Tastu. Vers, lekker en met liefde bereid.
1: Een blinkend schone bedrijfsauto? JP's Car Wash is er nu ook voor bedrijfswagens tot 2,80 meter. A7, afslag Hoogkerk. JP's Car Wash. Ook op zondag open.
2: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
3: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
4: Casper Meijer met het NOS-journaal. Voor de explosie in Amsterdam zijn 3 mensen opgepakt. Ook zijn meerdere auto's in beslag genomen. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij een sportschool in de wijk Osdorp. Burgemeester Halsema zegt dat er in het pand mogelijk strafbare feiten werden gepleegd. Volgens buurtbewoners werd in de kelder gewerkt met explosieven voor een plofkraak. Bij de ontploffing raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Bewoners van de flat ernaast moesten worden geëvacueerd. Het is onduidelijk of zij vandaag naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer dat op de step reed overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij controle bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen met nicotinezakjes tussen het schep snoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de producten. De controle werd gedaan door meerdere instanties. Het ging om een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Tennister Barbara Krejcikova heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van het vrouwen-enkelspel op het tennistoernooi van Rosmalen. De 30-jarige Tsjechische won de halve finale in 2 sets van de Poolse Magda Linette. Krejcikova schreef eerder al Wimbledon en Roland Garros op haar naam. Haar tegenstander wordt later vandaag bekend. De finale van de Libema Open wordt morgen gespeeld. Het weer, af en toe zon met in het noorden nog enkele buien. Vanavond en vannacht meer regen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Goedendag, Henk de Haan hier. Ik weet waar je zaterdag 13 juni naartoe moet broezen. Kom naar de 5e 112 Groningendag in de Martini Plaza. Deze leerzame dag voor jong en oud mag je niet missen. Het Defensieplein met klimwand komt ook 13 juni van 10 tot 5... U bent van harte welkom. Voor meer informatie, kijk op 112groningen.nl. Pom, pom, pom, pom, pom.
6: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
7: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
8: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl. Oog Radio.
9: Goedemiddag, je luistert nog steeds naar Oog Sport. Nou, de laatste van seizoen 2025-2026. Nou, de komende uur gaan we nog terugkijken op top- en amateursport in Groningen. Successen, teleurstellingen, opmerkelijke gebeurtenissen, maar ook wat kunnen we komend seizoen verwachten. Want het speelschema mag dan leeg zijn. Achter de schermen wordt alweer hard gewerkt aan een nieuw seizoen. Aan het komende uur hoor je dat nog allemaal. Naast het laatste sportnieuws en de beste muziek in.
10: Oog Sport.

0: Ja, dat was snel. Dat is snel afgelopen. Tom Boef, ja, op Oog Radio.
1: Hoogsport, Eredivisie.
0: Nou, wij gaan gewoon lekker door met ons seizoensoverzicht. Nou, die Kurgers hoorde je al in het vorige uur. Toen spraken we met manager Arjan Taai van die Kurgers. En voor FC Groningen is aangeschoven, ja, onze FC-watcher Joey Keizer. Welkom, Joey.
2: Dankjewel, Wouter.
0: Jo. Ja, FC Groningen. Wat voor seizoen hebben zij gehad?
2: Ja, achteraf een prachtig seizoen natuurlijk. Waarin de play-offs behaald werden. Spelers stap hebben gezet in hun ontwikkeling. Lukien heeft verlengd. Dus ja, achteraf gewoon een prachtig seizoen. Ja. Waar je vooraf zeker voor getekend zou hebben, denk ik.
0: Ja, precies. Ja, want het seizoen begon natuurlijk met een nieuwe technisch directeur, Mo Allag. Die nou, toch wel een aardige opdracht had. Want we hadden natuurlijk Dave Kwakman, Ekdal, Luciano Valente die vertrok. Ja, dat heeft hij eigenlijk allemaal hartstikke mooi ingevuld. Daar heeft hij wel goede vervangers voor gevonden.
2: Ja, zeker. Als je ziet welke nieuwe spelers dit seizoen bij FC Groningen in de basis stonden. En hoe die gepresteerd hebben. Dan verdient Allag daarvoor wel de complimenten. Ja, ja, zeker weten.
0: Ja, welke spelers sprongen voor jou dit seizoen echt bovenuit?
2: Ja, natuurlijk Steyer Racing voor zijn blessure. Die Jansen, die heb ik echt een geweldige ontwikkeling zien doormaken. Ja, Van Bergen vind ik ook steeds beter. Het is ook niet voor niks natuurlijk dat hij in de belangstelling staat van AZ nu.
0: Ja.
2: En er is nog wel eens wat kritiek op zijn productiviteit. Die doet zo ongelooflijk veel.
0: Ja, vooral de onderliggende cijfers. Hè, daar komt hij heel goed uit als het gaat om zijn werkethos, zeg maar. Dat is wel een speler die niet een kilometertje minder om gaat lopen.
2: Klopt, ja, inderdaad. En als je het over onderliggende statistieken hebt, hij voetbalt ook heel wat expected goals bij elkaar. Ja, als hij er nog iets meer gaat maken, hoewel zijn cijfers niet eens echt heel erg tegenvallen. Maar als hij er iets meer gaat maken, dan denk ik dat hij wel klaar is voor die stap, ja.
0: Ja, ja, want is AZ dan een logische stap?
2: Ja, dat denk ik wel. Ja, ja. Ja.
0: Zeker als zij de kans krijgen. Ze gaan natuurlijk ook Europees spelen. Ze zullen ook wel wat meer wat een bredere selectie nodig hebben dan FC Groningen. Dus jij ziet Van Bergen daar wel minuten maken.
2: Ja, zeker. Ja.
0: Maar ook als basisspeler?
2: Ja, hij zal het daar natuurlijk wel af moeten dwingen. Kijk, ik ga ervan uit dat Parrot daar vertrekt. En dan zal hij het moeten uitvechten met Meerdink. Die heeft een wat moeilijk seizoen achter de rug met de blessure natuurlijk. Dus ja, als hij een kans krijgt en die grijpt hij, ja, waarom niet?
0: Ja, nou, we hebben natuurlijk ook nog de keepers kwestie gehad. Jurjus en Baron die zijn uiteindelijk vertrokken. Skubiar die schuift door naar de tweede keeper. Misschien voor een aantal mensen verrassend. Fase die gewoon zijn contract verlengt.
2: Ja, voor mij ook wel, was dat ook wel een beetje een verrassing. Ja, als je ziet dat hij ook wel de ambitie uit had gesproken. Van, ik zou best nog wel eens naar het buitenland willen. En het heeft ook best wel lang geduurd voordat er duidelijkheid was.
0: Heeft dat dan toch een beetje te maken met dat mislopen van het WK door Suriname? Dat ze misschien dachten van, hey, als die naar het WK gaat, dan is de kans wel heel erg groot dat die misschien toch ergens weggaat.
2: Het zou kunnen. Het is in ieder geval natuurlijk het hoogste podium waarop je jezelf kan laten zien. En ja, super zonde voor Fase dat hij daar niet bij is. Voor heel Suriname overigens. En ja, misschien ook wel voor FC Groningen. Want dat had ook wel weer FC Groningen wat meer op de kaart kunnen zetten. Als hij een goed WK had gedraaid en een mooie transfer had afgedwongen. Maar ik denk dat FC Groningen hier ook echt heel tevreden mee kan zijn, hoor. Want Vaas is voor de Eredivisie gewoon een goede keeper.
0: Ja. Ja, zeker. Er waren de laatste wedstrijden natuurlijk wel wat minder. Het is duidelijk dat je gewoon een van de betere keepers van de Eredivisie in je selectie hebt zitten. Ja, dan het zou mooi zijn inderdaad als hij ook daadwerkelijk gewoon blijft voor de FC. Ja, Dies Jansen, ja, daar lijkt dan Groningen zijn oog te hebben laten vallen als vervanger op Joris Kramer van Go Ahead Eagles.
2: Ja, ja, dat zou denk ik een hele goede versterking zijn. Ja, iemand met ervaring. Een goede passing. Solide verdediger. Ja, misschien wel een droomkandidaat voor om Jansen op te volgen.
0: Ja.
2: Moet het wel haalbaar zijn? Want dat is natuurlijk nog even afwachten.
0: Ja, het is natuurlijk ook, is die stap voor Kramer interessant genoeg? Is het echt een stapje boven, naar boven natuurlijk?
2: Ja, vind ik wel. Ja, ik bedoel, ja, ik vind FC Groningen wel van iets grotere statuur dan Go Ahead. Met alle respect, hoor. ja, ik denk dat een mooie stap zou zijn. Je moet je wel gaan afvragen of misschien nog weer een stapje hoger beter past bij iemand als Kramer. Maar goed, daar zal ook dan de interesse van moeten komen natuurlijk. Dan noem ik een FC Twente of een FC Utrecht. Volgens mij hebben ze ook wel vrij wat verdedigers die op leeftijd zijn. Die niet heel lang meer doorvoetballen. Dus, maar goed, als FC Groningen daarvoor kan gaan, dan denk ik dat ze daar vol voor moeten gaan. Voor iemand als Joris Kramer.
0: Ja, andere naam die rondcirkelt, Pelle Clement van Sparta. Afgelopen 3 seizoenen. Nu transfervrij. Zou dat een aanwinst zijn voor de FC?
2: Pelle Clement op zich is het een goede voetballer. Maar ik vind nou ook weer niet ergens echt heel erg in uitblinken. En het blijkt ook wel in op welke posities hij allemaal gespeeld heeft. Want hij is volgens mij ooit begonnen als aanvaller. En is nu een wat middenvelder, zelfs nog wat meer teruggetrokken. Niet eens echt de pure nummer 10. Of dat een directe versterking is, dat weet ik niet. Ten opzichte van wat er nu bij FC Groningen op het middenveld rondloopt, denk ik niet.
0: Maar voor de breedte?
2: Ja.
0: Ja, het is een hardwerkende speler die gewoon zijn opdrachten uitvoert. Ik denk dat voor Lukien misschien ook wel. Want er zijn een aantal spelers die nu vertrekken waar dat niet altijd het geval is geweest. Ik denk dat Lukien het niet erg zou vinden als er gewoon een prima speler bij komt. Dus hij zal in ieder geval de selectie niet beter maken, maar in ieder geval wel wat breder.
2: Ja.
0: Ja. Ja,
2: nou, je moet Racing nog een poos missen natuurlijk. Voordat hij terugkomt. Als hij überhaupt bij FC Groningen nog weer gaat voetballen. Vraag of Land terugkeert is natuurlijk nog niet beantwoord. Dus ja, op die posities, daar moet wel iemand bij komen. Ja,
0: ja. Ja, het is natuurlijk nog geen harde nee uitgesproken over een extra huurperiode van Land. Peter Boswacht volgens mij wel zitten, Lukien ook. Dus nou, dan moeten we maar even afwachten. Dan toch ook wel iets opmerkelijks. Romano Postema, die kwam in het nieuws over dat hij eigenlijk niks van de FC Groningen hoorde tijdens zijn afgelopen seizoen bij Emmen. Schoot ze allemaal mooi binnen. Ziet nu een transfer naar de club van Erik Nefland afketsen. Ja, waar is het nou zo? Is die situatie nou zo bekoeld dat Romano Postema echt niet meer terug wil naar de FC?
2: Nou, die indruk krijg ik niet. Nee, ik heb Postema niet zelf daarover gesproken of iets dergelijks. Maar ja, als je ziet wat er in de media verschijnt, dan lijkt de kans niet heel groot dat hij terugkeert bij FC Groningen en dat hij volwaardig selectielid zal zijn.
0: Nou, ja, toch wel opmerkelijk. Stel je voor als Van Bergen vertrekt, daar hebben we nog wel een spits nodig.
2: Ja, ja, ja,
0: heeft Postema gewoon zijn kansen nu gehad bij FC Groningen?
2: Ja, nee, dat denk ik niet dat ik dat ben om te beoordelen. Nee. Maar ja, goed, in de Eredivisie in ieder geval niet. Volgens mij heeft hij niet de kans gehad. Ja, er zullen daar keuzes over gemaakt zijn. En nog wel worden gemaakt. En voor zover ik het kan beoordelen, ja, geen Postema volgend seizoen bij Groningen. Maar goed, misschien dat het nog wel weer goed komt.
0: Precies. Nou goed, laten we zo meteen nog even wat opmerkelijke momenten in het seizoen bij langs gaan. Maar eerst even naar de muziek.
1: Heb je tips voor de sportredactie? Mail dan naar sport@oogradio.nl.

0: Faded.
1: Muziek op Oog Radio, zoals mijn voorganger dat zou zeggen. Nou, we zijn nog steeds aan het babbelen over FC Groningen. Dat doen we met onze FC-watcher Joey Keizer. Ja, ik zei het al voor de muziek. Wat opmerkelijke nieuwswaardige gebeurtenissen. Daar is een voetbalseizoen natuurlijk niet vies van. Ja, een van de grootste onderwerpen, denk ik, van afgelopen seizoen was de paspoortgate. Waar bij FC Groningen vooral Etienne Fase bij betrokken is. Eigenlijk nog steeds bij betrokken is. Want volgens mij zou het in september geregeld worden dat hij zijn Nederlanderschap weer terugkrijgt. Want tot die tijd heeft hij alleen het Surinaamse paspoort. Ja, en die paspoortgate, dat was natuurlijk het feit dat veel kleinere teams die dan een kans wilden maken om aan het WK, wat nu bezig is, deel te nemen, zochten naar Nederlandse spelers met roots naar dat land en maakten met speciale wetgeving het dan mogelijk om zo'n speler een paspoort aan te bieden van dat land, waarvoor ze ook voor dat land uit konden komen. Voor Fase geldt dat een van zijn grootouders uit Suriname komt. En Suriname nam daar in 2018-2019 nieuwe wetten voor aan. En daar benaderde ze spelers. Dat deed bijvoorbeeld Indonesië, die deed dat ook. En daarmee, als je als Nederlander een ander paspoort accepteert, dus vrijwillig een ander paspoort aanneemt, dan vervalt daarmee automatisch je Nederlanderschap. En dat hadden een aantal clubs niet door, waardoor opeens de speelgerechtigheid van een aantal spelers in het gedrang kwam en er honderden wedstrijden opeens overgespeeld zouden moeten worden, als het ook daadwerkelijk een probleem zou zijn geweest. Ja, Joey, hoe heb jij naar deze kwestie gekeken?
2: Ik denk toch een beetje als een hele grote storm in een klein glas water. Ook achteraf wel. Wat een gedoe en wat een onzekerheid heeft het allemaal opgeleverd. Speculatie over dat wedstrijden opnieuw moesten gespeeld worden. Uitslagen ongeldig verklaard. Ja, uiteindelijk liep het voor dit seizoen met een sisser af. Er zijn een aantal spelers die hebben wedstrijden gemist. Dat is natuurlijk niet fijn. Ik ga ervan uit dat dit gewoon netjes wordt opgelost. En dat we gewoon met blik op volgend seizoen geen spelers hebben die wedstrijden moeten overslaan of uitslagen die in het geding komen.
1: Ja, ik ben toch wel benieuwd hoe dat dan met die contractverlenging is gegaan van Fase. Want ja, of moet het dan allemaal iets met Slaag? Nou, we gaan doen, het is allemaal niet in. Maar laat het maar zitten. Een ander groot ding, dat kwam eigenlijk een beetje onverwachts. Want aan het einde van het seizoen werd natuurlijk duidelijk dat FC Groningen zich had geplaatst voor de play-offs voor Europees voetbal. En toen ontstond er een nieuwe soap, namelijk de soap van Volendam, Joey.
2: Ja. Ja, ik ben daar geweest en neutraal terrein noemen ze het, maar zo voelde het niet, om heel eerlijk te zijn. Het was wel echt een uitwedstrijd en vooraf zei Lukien van, nou, misschien is dat wel een voordeel voor FC Groningen dat we in Volendam spelen, maar dat is achteraf eigenlijk nergens uit gebleken. En ik denk dat dit wel anders had aangepakt kunnen worden ook wel, denk ik, achteraf. Ook met dat de supporters eerst niet mee mochten en toch uiteindelijk wel weer de FC Groningen supporters. Had wel op een andere manier opgelost kunnen worden. Ja. Ik denk dat we ook wel in de Euroborg die wedstrijd hadden kunnen spelen.
1: Ja, dat volgens de regels was het allemaal heel ingewikkeld. Want Ajax had het thuisvoordeel kunnen opgeven. Alleen een klein detail in de regels liet dat eigenlijk niet toe. Omdat op het moment dat Ajax het thuisvoordeel zou opgeven, dan zouden ze dus eigenlijk officieel zeggen, wij hebben geen goede speellocatie. En volgens de reglementen zou dan Ajax met 0-3... verliezen, reglementair. Nou, zit er voor Ajax natuurlijk een groot financieel belang in het spelen van het Europees voetbal. Maar dat is dus nu geregeld. Want de overkoepelende organisatie daarin zit de KNVB, de Eredivisie en de Keukenkampioendivisie. Die hebben dus nu een nieuwe regel ingesteld dat op het moment dat een club dus niet in zijn eigen thuisstadion kan spelen, en zij weten dit van tevoren, dan moeten ze dat voor 1 januari nu doorgeven aan het competitiebestuur. Dan gaat het competitiebestuur de nieuwe locatie beoordelen. En op het moment dat de competitiebestuur zegt van nou, dat is prima, dan mag dit dus zou zo'n constructie als verhuizen naar het Krasstadion mogen. Maar op het moment dat de wedstrijd niet volgens die voorwaarden gespeeld kan worden, dus bijvoorbeeld zonder uitpubliek, dan vervalt alsnog het thuisrecht. Dus dat zou voor volgend seizoen weer opgelost zijn. Maar hoe was dat in Volendam? Want jij bent natuurlijk ook, je hebt al een andere ongelukkige ervaring gehad met Ajax dit seizoen, met dat vuurwerkincident in de arena. Wat voor publiek zat er daar op de tribune? Wat was de sfeer? Was het anders dan normaal gesproken? Ander Ajax-publiek?
2: Het is gewoon een stuk kleiner. Het Krasstadion is gewoon een stuk kleiner dan de Amsterdam Arena. En het was wel duidelijk dat daar veel meer Ajax-supporters aanwezig waren. Meestal hoor ik het uit publiek ook wel. Maar het was ook moeilijk om ze te overstemmen volgens mij in Volendam. Dus ja, dat was wel, het was wel een flinke tegenvaller daar in Volendam. Ja. En op zich, de sfeer was, het was lekker weer. Het was mooi weer. En eigenlijk mooie omstandigheden om een mooie pot voetbal te kijken. Maar dat kwam er bij FC Groningen kwam het er gewoon niet uit.
1: Nee. Heb je eigenlijk een favoriet uit stadion?
2: Ik heb ergens in de winter heb ik heel lekker warm gezeten bij Excelsior.
1: Ah ja.
2: Ja.
1: Ja, en verwarmde tribune ook daar. Ja,
2: hè? Ja. En het kasteel vind ik prachtig.
1: Ja, dat is zeker waar. Nee, daar ben ik niet vorig seizoen ervoor. Die dramatische uitwedstrijd ben ik er geweest. Maar met Sparta zelf is helemaal niks mis. Dat hebben ze daar goed geregeld, inderdaad. Ja, toch nog een ander dingetje. Je noemde het al. Steyr Racing natuurlijk geblesseerd geraakt ook in Volendam. Ja, en zag daarvoor een mogelijke transfer afketsen. Ja, hoe kijk jij naar die situatie? Had FC Groningen hem moeten laten gaan? Of is het ook wel gewoon logisch dat ze zeiden van we houden jou sowieso nog tot de zomer?
2: Nou, ik vind het een goed recht van FC Groningen om dat te zeggen. Want hij heeft gewoon een contract natuurlijk. Bovendien had Groningen op dat moment ook voor ogen van we staan in een dusdanige positie dat we kunnen vechten voor Europees voetbal. Dus we willen onze sterkhouder niet kwijt. Achteraf eindigde een reeks van 6 nederlagen op rij op het moment dat Racing geblesseerd raakte. Ik denk vooral heel vervelend voor Racing zelf natuurlijk. Maar ook voor FC Groningen, want nu is het maar afwachten hoeveel geld je er nog voor gaat krijgen.
1: Ja, überhaupt, hè, hoe die terugkomt. We hebben natuurlijk wel de allerbeste sportarts op dit gebied in dienst bij FC Groningen. Heel veel supporters gaan naar hem toe. Hij is chirurg, dus die die goede resultaten houdt met kruisbandblessures. Maar het is natuurlijk maar de vraag of iemand na zo'n zware blessure weer goed terugkomt. Kijk naar Rui Mendes. Die is natuurlijk ook nooit teruggekeerd op zijn oude niveau. Waarschijnlijk tot... Tot de winterstop in ieder geval gaan we hem niet op de Groningse velden zien.
2: Ja, het is afwachten. In sommige gevallen komen spelers zelfs sterker terug van zo'n zware blessure. Dus laten we hopen voor Racing dat in zijn geval ook zo is.
1: Dat onze wonderdokter daadwerkelijk ook echt een wonderen heeft verricht. Ja, als je zelf naar dit seizoen kijkt, zijn er voor jou dingen die eruit springen, hoogtepunten, dieptepunten?
2: Ik vond vooral de uitoverwinning bij FC Utrecht, speelronde 5. Ja, toen kreeg je wel een beetje het gevoel van oké, dit is wel een serieuze ploeg. Dit is, in Utrecht winnen is sowieso ontzettend knap. Maar ook gewoon met redelijk wat overmacht. Vanaf dat moment dan dacht je wel van oké, dit zou wel eens een bijzonder seizoen kunnen worden. Wat mij verder opviel was dat er tegen de kleintjes te veel punten zijn laten liggen. Dat is gewoon echt heel erg zonde. En ik heb ook wel gedacht van er zijn zoveel teams die het dit seizoen hebben laten afweten. Zelfs Feyenoord heeft gewoon echt een hele slechte periode gekend. Ajax, AZ, Twente, Utrecht, Heerenveen. Als Groningen even wat meer punch tegen die kleins had gepakt, dan hadden ze zich ook zomaar direct voor Europa kunnen plaatsen. En ja, dat is toch wel. Ik begon natuurlijk dit interview ook met van achteraf een prachtig seizoen. Maar dit is wel de zure nasmaak die je er een beetje van overhoudt. Ja. Omdat er echt wel kansen lagen om nog hoger te eindigen op die ranglijst.
1: Ja, dat je misschien over een paar jaar terug dacht, maar dat seizoen was er echt de kans geweest om. Ja, goed. Wat verwacht je van komend seizoen?
2: ja, heel veel zal vallen en staan met wat voor transfers er gedaan worden. Het is afwachten of iemand als bijvoorbeeld Schreuders blijft of vertrekt. Blokzijl natuurlijk, Van Bergen. Als je die mist, dan heb je wel weer nog meer aanwas nodig. Buiten het feit dat al die huurlingen natuurlijk...

0: Het was lang niet altijd natuurlijk geweldig.
1: Nee. Nou, toch even om mee af te sluiten. Volgend seizoen uitshirt in paars. Jee of nee?
0: Jee.
1: Ja, ik vind het ook prachtig. Ik vind het echt heel erg vet. Ik ben sowieso wel fan van dat paarse shirt. Ik vind dat jubileum shirt, dat was echt prachtig. Dat paarse met het goud. Ik heb deze ook meteen gehaald. Ik vond hem echt mooi.
0: Terecht.
1: Joey, hartstikke bedankt voor het afgelopen seizoen natuurlijk. En graag tot volgend seizoen.
0: Zeker weten. Graag wel. Oog Sport.

0: Tik. Oogsport nieuws.
1: Dat is zo'n vliegtuigbelletje was het bijna. Ja, ja, goed. Ja, we zijn in ons overzicht natuurlijk van het afgelopen seizoen. Ja, dat was voor verschillende teams was dat een seizoen met pieken en met dalen. Nou, en sommigen speelden gewoon een prima seizoen. Dat was bijvoorbeeld Gijs Groningen. Zij plaatsten zich aan het eind van het seizoen nog wel voor de play-offs. En stranden daar helaas dan wel weer in de eerste ronde. Maar dat betekende voor de Groningers wel een prima seizoen waarin gewoon de doelstelling play-offs halen werd gehaald. En ook zag Gijs als een van de weinige ijshockeyteams in Nederland een toename van supporters. Want bijna iedere thuiswedstrijd was gewoon uitverkocht. Nou, dat is natuurlijk een prachtige prestatie van het ijshockeyteam. Er was nog wel iets anders bijzonder. Want toch wel een clubicoon kunnen we wel stellen. Namelijk Danny Kerstholt, die speelde in december zijn 500ste wedstrijd voor Gijs Groningen. 500, dat zijn veel wedstrijden.
2: Ja, dat zijn er aardig wat. Dus die haal je ook niet in 1, 2, 3 seizoenen. Dus daar zijn we even mee bezig geweest met heel veel plezier.
1: Ja, vorige week werd er natuurlijk extra aandacht aan besteed in Dordrecht. Vandaag voor het thuispubliek. Maar er zaten ook twee, ja, misschien wat onverwachts extraatjes bij, of niet?
2: In de zin van mijn kids op het ijs?
1: Ook, maar erelid.
2: Oh, erelid. Ja, nee.
1: Sportpenning.
2: Ja. Erelid, sportpenning. Toe maar. Ja, het houdt niet op.
1: Had je het verwacht?
2: Nee, dat had ik er allemaal niet bij verwacht wat dat betreft. Ik had wel ergens verwacht dat er nog even kort wat aandacht voor zou zijn. Maar er werd heel behoorlijk uitgepakt, om het voorzichtig te zeggen.
1: Precies. Wat gaat er op zo'n moment door je heen?
2: Ja, ik zei net ook. Ja, daar word je toch even wat stil van. Dan denk je van ja, nou ja, toch wel bijzonder en mooi wat dat betreft. Ja.
1: En nog steeds dus met veel plezier op het ijs. Hoe lang ga je nog door?
2: Ja, hoe lang ga je nog door? Als ik mijn kids vraag, dan zeggen ze, ja, papa, jij mag niet stoppen. Ze hockey je nu zelf ook nog. En die zien het helemaal voor zich dat als zij er misschien ooit naartoe zijn, dat ze erbij op het ijs kunnen stoppen. Maar
1: een LeBron James momentje.
2: Ja, zoiets inderdaad. Maar ik bekijk het van jaar tot jaar en dat gaan we zeker niet meer halen.
1: Nee, precies. 500 wedstrijden, dat zijn natuurlijk ontzettend veel. Als je nou terugkijkt op die tijd, ja, iedereen gaat je natuurlijk vragen wat is het hoogtepunt. Maar wat zijn nou een paar momenten die bijzonder voor jou waren of die je altijd bij zullen blijven in de afgelopen jaren?
2: Ja, het zijn heel veel seizoenen geweest en heel veel mooie seizoenen met een telkens wisselende club spelers wat dat betreft. En eigenlijk altijd gewoon heel snel ieder jaar weer een hechte groep waarmee je heel veel tijd doorbrengt. Dus wat dat betreft is elk jaar fantastisch geweest. Er zaten natuurlijk een aantal kampioenschappen tussen. De vlaggen hangen hier ook wat dat betreft. Die zijn stuk voor stuk mooi.
1: Waarvan je ze nou bijna allemaal hebt meegemaakt volgens mij.
2: Ja, behalve de grootste vlag wat dat betreft. De anderen wel. Maar
1: had ik het knap gevonden als je die had meegemaakt en nog steeds op het ijs stond.
2: Ja,
1: hoor.
2: Dat, dat helaas. Hè?
1: Nou, van al die seizoenen die je hebt meegemaakt. Kijk, dit was de laatste thuiswedstrijd voor de break voor de feestdagen. Hoe kijk jij terug op de eerste gedeelte van dit seizoen?
2: Ja, heel positief wat dat betreft. We hebben echt een goede sfeer in het team. Een goede positieve houding. Iedereen wil ervoor gaan. Vanavond was wat dat betreft echt een uitglijder, een deceptie. Ik zei net al voor de grap, ik had eigenlijk vorige week gewoon moeten stoppen op de 500. Maar we gaan onverminderd door als team. En ik denk dat we alleen maar kunnen groeien. En eigenlijk, je werkt naar de play-offs toe. En pas dan moet je er echt staan. Wat dat betreft. Dus we kunnen even door en er zit heel veel potentie in het team. En volgens mij groeien we nog van week tot week. Dus daar heb ik zeker vertrouwen.
1: Ja, het is nog onduidelijk of Danny bij Gijs blijft ook voor komend seizoen. In ieder geval heeft Gijs al wel wat namen bekendgemaakt. Zo blijft bijvoorbeeld Tim Bartels, Max Rensch. Die verlengt zelfs met 2 seizoenen. Ook Kai Kunst blijft onderdeel van Gijs Groningen. Net als Senne van der Vught en Almer de Boer, dat werd 2 dagen geleden bekendgemaakt. En ook heeft Gijs bekendgemaakt dat zij het komende seizoen mee gaan doen in de bekercompetitie. En die eerste wedstrijd zal zijn tegen de Utrecht Dragons. Ja, het is natuurlijk nog even onduidelijk wat het competitieschema gaat zijn. In ieder geval is het ook nog even de vraag wanneer er weer ijs is in de ijshockeyhal. Dat is voor Gijs altijd een belangrijk punt. En dat komt eigenlijk steeds te laat voor de Groningse ijshockeyers. Misschien dat ze met een nieuw college andere afspraken kunnen maken. In ieder geval ziet het er goed uit voor Gijs als het gaat om de toekomst. Want de ijsbaan die zal in de plannen van de coalitie in ieder geval nog niet verdwijnen.

0: Ja, niks schilder. Ik moest er ook even aan wennen. Dat is zijn nieuwe single, denk ik, hè? Er wordt instemmend geklikt. Nieuws. Ja, we zijn nog even aan het einde gekomen van ons seizoensoverzicht. We gaan nog even snel wat hoogtepunten en dieptepunten door. Een van de hoogtepunten was misschien wel voor Donar. Donar strandde uiteindelijk in de halffinale van de play-offs om het landskampioenschap. Maar werd wel het tweede best presterende Nederlandse team in de B-Next-competitie. Het hoogtepunt van het seizoen was ongetwijfeld, nou misschien wel met enige zekerheid, de bekerfinale. Want er werd met 1 punt verschil gewonnen in Almere van Zwolle. Ja, en dat naar uitgerekend de 8e bekertitel naar coach Jason DeRusso gaat, die altijd met nummer 8 heeft gespeeld. Ja, dat is toch wel heel erg bijzonder.
1: Ja, Jason DeRusso, gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
1: Je hebt als speler heb jij hier prijzen gewonnen. Hoe is het om als coach en met dit team hier deze prijs te pakken?
2: Super low. Ik ben super trots op hun. Ik ben blij voor de club, blij voor iedereen betrokken. Moeilijke paar jaren geweest persoonlijk en ook voor de club. Dus dit is super mooi.
1: Nou, ik zag jou, je bent bijna beetje vochtig bij de ogen misschien.
2: Beetje, ja. Yeah. Ik denk aan mijn kinderen en ik ben ze hier waren. Maar als ik zei, just voor de club, dit is de grote. Dit is de grote. En ik ben super blij.
1: Ja, want het is natuurlijk, je zei het zelf al, de club heeft moeilijke jaren gehad. Jij bent zelf natuurlijk eerder ingestapt in deze job als dat de bedoeling was. Ja, dan valt het toch allemaal wel weer mooi in elkaar. Want het gaat, ja, je hebt nu de beker gewonnen. Het gaat in de competitie weer beter als vorig seizoen. Donar is op weg terug naar waar het hoort.
2: Ja, yeah, wij willen voor prijzen spelen. Vorig jaar, we were close. Maar dit jaar, dit ploeg is bijzonder. You know, met zoveel wedstrijden achter elkaar, ze waren heel moe afgelopen paar weken. Maar ze zijn vectors en ze hebben doorgegaan. En ja, yeah, nu ze zijn een deel van geschiedenis, een onderdeel van de geschiedenis van de club. En ik ben heel blij voor hen.
1: De achtste.
2: Mijn nummer. 8. Ja. Yeah. Ja.
1: Jason, ontzettend gefeliciteerd en maak er een mooi feestje van vandaag.
2: Dankjewel.
0: Nou ja, Jason DeRusso, de coach van Donar. Waarschijnlijk ook volgend seizoen weer langs het veld bij de basketballers. Ja, ook trouwens in Almere won ook een ander Groningse team de prijs. De dames onder 18 van Salerites Donar werden eveneens bekerwinnaar van dus het afgelopen seizoen. Nou, bekersucces was er niet overal. Want al vroeg in het seizoen was er teleurstelling bij de volleybalsters van Oranje Nassau. Die verloren met 2-3 van Rivo uit Ruizen in de 3e ronde van de Nationale Beker. Nou, de dames die normaal gesproken in de topdivisie spelen, die konden niet stunten tegen het hoger spelende Ruizen. Al waren ze wel heel erg dichtbij. Want ze stonden ver voor in de 3e set. Konden dus het naar zich toe trekken, maar stortten volledig in. Tot grote teleurstelling van aanvoerster Jente Wieldraai. En dan zouden we nu Jente Wieldraai horen. Nee, er gebeurt helemaal niks. Dat is jammer. Ja, in ieder geval, het was jammer voor de volleyballers. We gaan gewoon door, Alexander. Want wij hebben ook nog Be Quick. Daar gaan we nog even wel dan naartoe. Want Be Quick, dat ja, vorig jaar won natuurlijk Velocitas de Noordelijke Districtsbeker. En ja, strandde zelf alweer vroeg in de bekercompetitie. Maar Oranje Nassau, die deed het verder uitstekend. Zij behaalden zelfs de halve finale en moesten spelen in Hoogeveen tegen HZVV. Daar werd dan toch verloren met 1-0. En strandde Be Quick dus in de halve finale van de beker. En je hoort Be Quick coach Marco Sanders.
3: Niet goed, want je hebt hem verloren. Een halve finale beker telt maar 1 ding en dat is winnen. Om die finale te halen, dat is ons niet gelukt. Dus dat is, dat is flink balen. Ja. Ja,
1: nou, die slotfase is denk ik waar de kansen het meest liggen. Eerst gaat er een speler af van Hoogeveen met een 10 minuten tijdstraf. Maar wat gebeurt er daarna?
3: Ik heb geen idee, maar ik zag heel veel mensen opspringen. Ik zag een scheidsrechter en een grensrechter naar hun bank gaan. Mensen die daar allemaal kaarten kregen. Mijn keeper die in 1 keer geel kreeg. Omdat hij een bal wilde pakken die door hun werd vastgehouden. Dus het was 1 grote chaos. En volgens mij duurde dat ook gigantisch lang. En heb ik ook niet het idee dat dat er aan het einde allemaal bij is gekomen. Maar goed,
1: Verlies je daar de wedstrijd op?
3: Nee, zeker niet. Nee. Ik denk dat het gewoon een 50-50 wedstrijd was. Dat het goed in evenwicht was. Dat beide ploegen de tegenstander zo moeilijk mogelijk maakten om goed voetbal op de mat te leggen. En ik denk dat wij in de eerste helft twee, drie kansen, mogelijkheden hebben, hun scoren uit een corner. En in de, ja, volgens mij 5 minuten voor tijd krijgen wij natuurlijk een giga kans 1-1. Die je moet maken. Ja, en als je hem niet maakt, dan weet je dat het heel lastig wordt. En zeker als dan zo'n eindfase komt met allemaal tumult, waardoor je eigenlijk helemaal niet meer bezig bent met voetbal. Dat is wel jammer. Ik vind wel jammer dat want volgens mij was de rest van de wedstrijd was gewoon sportief. Het is wel jammer dat zo moet eindigen. Maar goed.
0: Ja, dus Marco Sander, dus de coach van Bikwik. Ja, Bikwik had tot de voorlaatste speelronde nog kans op het kampioenschap. Zag uiteindelijk LAK Frisia kampioen worden en strandde in de play-offs voor promotie tegen Veerleveen. En daardoor komt Bikwik ook volgend seizoen uit in de eerste klasse. Ja, en dan was dit toch wel echt het laatste uitzending van dit seizoen. Ja. Dat is toch wel prachtig en daar moet ik toch even een aantal mensen voor bedanken. Allereerst Alexander Temeer, hij zit tegenover mij die al het hele seizoen de techniek voor ons verzorgt. En dat is met soms 4 verslaggevers langs de lijn. Een hele opgave, mag ik je wel vertellen. Alexander, dank. En uiteraard ook aan onze verslaggevers. Zij stonden iedere week, behalve dan deze week, langs de lijn. Nee, dat maakt allemaal niet uit. Dat zijn fantastisch. Dankjewel Andor Heij, Joey Keizer, Jesse Smit, Paul Omta, Martijn Minema, Herman Mellema en Arend Kloosterhuis voor dit seizoen. En ook de nieuwsredactie van Oog. Fantastische samenwerking ook dit seizoen. Dat we nieuwtjes met elkaar kunnen uitwisselen. En met name ook Sam Sietepu, Sebastiaan Scherfer, Roeland van der Riet en Ruben Fijker voor het meedraaien van verschillende Oog-sportverslaggevingen, producties. Noem het maar op. Het was een fantastisch seizoen. En dat gaan we natuurlijk volgend seizoen ook weer herhalen. Ja, we gaan er even tussenuit. Wij gaan even met vakantie opladen voor het volgende seizoen. Het laatste sportnieuws kun je natuurlijk altijd lezen op oogradio.nl. Volg ons op socials, het Oogsport. En wij zijn eind augustus weer terug met Oogsport. En we gaan eruit, maar 1 dikke shout-out natuurlijk. We kunnen hem niet vergeten. Wesley Verwerda, hij stopte aan het begin van dit seizoen met zijn taken. Wesley, bedankt en we hopen je misschien nog een keer te kunnen horen.

0: keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash. Direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
1: Palen en planken. Voor een schutting? De4keien.nl.
2: Bij tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Ooster Hammerikade 119-32 in Groningen.
3: Het geluid van Groningen. Dit is OOG Radio. Nieuws.
4: Casper Meijer met het NOS-journaal. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Zuid-Libanon, melden Libanese staatsmedia. Meerdere mensen zouden zijn gedood. Voorafgaand aan de aanvallen riep het Israëlische leger inwoners van 20 dorpen en steden op om te evacueren. Een Libanese functionaris zegt dat het Libanese leger zijn troepen heeft teruggetrokken uit een basis in het zuiden van het land. Dat zou zijn gedaan nadat Israëlische troepen een nabijgelegen gebied binnentrokken. Voor de explosie in Amsterdam zijn 3 mensen opgepakt. Ook zijn meerdere auto's in beslag genomen. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij een sportschool in de wijk Osdorp. Burgemeester Halsema zegt dat er in het pand mogelijk strafbare feiten werden gepleegd. Volgens buurtbewoners werd in de kelder gewerkt met explosieven voor een plofkraak. Bij een ontploffing raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Bewoners van de flat ernaast moesten worden geëvacueerd. En het is onduidelijk of zij vandaag alweer naar huis kunnen. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaiaanval. Het gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn stranden zoals Bondi Beach voor de komende 24 uur gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië vaker haaienaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen om het leven gekomen na een haaienbeet. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun 8e wedstrijd in de Pro League gewonnen. Oranje won in Rotterdam met 7-0 van Ierland. Heel verrassend was dit niet. Nederland is de nummer 1 van de wereld en won ook de vorige 31 duels tegen Ierland. De Nederlandse vrouwen spelen morgen nog een keer tegen de Ieren. Het weer, af en toe zon, met in het noorden nog enkele buien. Vanavond en vannacht meer regen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Voordelige spijkerbroeken.
6: Eén voor mij.
5: Voordelige korte broeken.
6: Eén voor jou.
5: Voordelige t-shirts.
6: Eén voor mij.
5: Voordelige overhemden.
6: 50.

0: Goed nieuws voor alle haringliefhebbers. De Hollandse Nieuwe komt eraan. 17 juni verkrijgbaar bij Vishandel Tastu. Vers van het mes, schoongemaakt en heerlijk zacht van smaak. Kom langs, standplaats Ruisgebrug en proef de echte Hollandse Nieuwe. Lekker aan de kar of gewoon mee naar huis. Nog heel even geduld. 17 juni zijn ze er weer. Vishandel Tastu. Vers, lekker en met liefde bereid.
1: Goedendag, Henk de Haan hier. Ik weet waar je zaterdag 13 juni naartoe moet broezen. Kom naar de vijfde 112 Groningendag in de Martini Plaza. Deze leerzame dag voor jong en oud mag je niet missen. Het Deventieplein met klimwand komt ook 13 juni van 10 tot 5. U bent van harte welkom. Voor meer informatie kijk op 112groningen.nl. Pom pom, pom pom, pom.
2: Oog Radio.

0: Een blinkend schone bedrijfsauto? JP's Car Wash is er nu ook voor bedrijfswagens tot 2,80 meter. A7, afslag Hoogkerk. JP's Car Wash. Ook op zondag open.
1: Goedendag, Henk de Haan hier. Ik weet waar je zaterdag 13 juni naartoe moet broezen. Kom naar de 5e 112 Groningendag in de Martini Plaza. Deze leerzame dag voor jong en oud mag je niet missen. Het Deventieplein met klimwand komt ook 13 juni van 10 tot 5. U bent van harte welkom. Voor meer informatie, kijk op 112groningen.nl. Pompom, pompom, pom.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben op het oprichtingscongres in Den Bosch een zeer ruime meerderheid ingestemd met de fusie van hun twee partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu echt één politieke partij vormen, Progressief Nederland, ofwel PRO. De fusie betekent dat de PvdA en GroenLinks als afzonderlijke partijen ophouden te bestaan. 100.000 leden van de partijen konden hun stem uitbrengen. Van de GroenLinks-leden stemde 96% voor de fusie en 97% van de PvdA'ers stemde voor. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Zuid-Libanon, melden Libanese staatsmedia. Meerdere mensen zouden zijn omgekomen. Voorafgaand aan de aanvallen riep het Israëlische leger inwoners van 20 dorpen en steden op om te evacueren. Een Libanese functionaris zegt dat het Libanese leger zijn troepen heeft teruggetrokken uit een basis in het zuiden van het land. Dat zou zijn gedaan nadat Israëlische troepen een nabijgelegen gebied binnentrokken. Bewoners van de flat in Amsterdam die geëvacueerd moesten worden na een explosie mogen terug naar huis. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij de sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. 3 mensen zijn opgepakt. Bij een controle bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen met nicotinezakjes tussen het schepsnoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de andere producten. De controle werd gedaan door meerdere instanties. Het ging om een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog, maar vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: keuze. Bij codewoord Oogradio. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash. Direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
1: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
2: Oogradio.

no country club either.

0: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl. Goed nieuws voor alle haringliefhebbers. De Hollandse Nieuwe komt eraan. 17 juni verkrijgbaar bij Vishandel Tastu. Vers van het mes, schoongemaakt en heerlijk zacht van smaak. Kom langs, standplaats Ruisgebrug en proef de echte Hollandse Nieuwe. Lekker aan de kar of gewoon mee naar huis. Nog heel even geduld. 17 juni zijn ze er weer. Vishandel Tastu. Vers, lekker en met liefde bereid.
1: Geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben op het oprichtingscongres in Den Bosch in zeer ruime meerderheid ingestemd met de fusie van hun twee partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu echt één politieke partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. De fusie betekent dat de PvdA en GroenLinks als afzonderlijke partijen ophouden te bestaan. 100.000 leden van de partijen konden hun stem uitbrengen. Van de GroenLinks-leden stemden 96% voor de fusie en 97% van de PvdA'ers stemde voor. De VVD roept de vakbonden op om mee te denken en niet de economische groei en vooruitgang tegen te werken. Dat zei de partijleider Jesselgus en fractievoorzitter Brekelmans op het VVD-partijcongres in Den Haag. Hun toespraken gingen voor een belangrijk deel over de economie. Brekelmans zei zich zorgen te maken over de signalen die hij krijgt als hij bedrijven bezoekt, dat ze niet meer willen investeren in Nederland en overwegen te vertrekken. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in een sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit en hebben de afgelopen dagen nachten ergens anders geslapen. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat grote delen van het land op dit moment ijsvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog. Het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
3: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

0: Specialist Passel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij Visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Goedendag, Henk de Haan hier. Ik weet waar je zaterdag 13 juni naartoe moet broezen. Kom naar de vijfde 112 Groningendag in de Martini Plaza. Deze leerzame dag voor jong en oud mag je niet missen. Het Deventieplein met klimwand komt ook 13 juni van 10 tot 5. U bent van harte welkom. Voor meer informatie kijk op 112groningen.nl. Pom pom, pom pom, pom.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de drie omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Een inzamelingsactie voor de getroffen families en de school heeft in iets meer dan 24 uur tijd bijna €124.000 opgeleverd. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in de sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. De leden van GroenLinks en PvdA hebben in Den Bosch ingestemd met de fusie van hun 2 partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu 1 partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. Alle 100.000 leden mochten stemmen over de fusie en vrijwel iedereen was voor. De finale van het tennistoernooi in Rosmalen bij de vrouwen gaat tussen de Tsjechische Barbora Krejčíková en Robin Montgomery uit de VS. Krejčíková schreef eerder al in Wimbledon en Roland Garros op haar naam. Voor Montgomery wordt het finale in Rosmalen de eerste finale van een WTA-toernooi. Bij de mannen heeft de Australiër Alex de Minaur zich geplaatst voor de finale. De andere finalist wordt later bekend. De finales van de Libema Open worden morgen gespeeld. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Eén voor jou. Voordelige spijkerbroeken. Eén voor mij. Voordelige korte broeken. Eén voor jou. Voordelige t-shirts. Eén voor mij. Voordelige overhemden. 50.

0: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Dan die is er weer. Het is zaterdag hier in Groningen. Lekker relax, joh. Hierbij. Live van Groningen.

0: zaterdag. Oh, je bent aan boven die programma die Nandi. Hey, luisteraars, welkom hier bij Nandi Radio. Ik zit in de studio met mijn bro, Obidi. Obidi, wat zo, bro?
1: Bro, met de hobbybong.
0: Wat hobbybong, man?
1: Spanning voor morgen, bro.
0: Zes hey? Wagen, kerst morgen.
1: Hé, hey, hey, bro.
0: Wat heb je morgen, bro?
1: Curaçao, Duitsland, bro.
0: Morgen gaat het los, hè?
1: Ja,
0: WK
1: bro.
0: Voor Curaçao.
1: Hé. Hey.
0: En Nederland ook.
1: De eerste bestrijd in de WK-wereld voor Curaçao.
0: Zes waar. Weet je, heel veel mensen begrijpen dat niet, hè? Maar voor de Curaçaoenaars is dit... Het en is, ook voor de mensen, dit is echt geweldig.
1: Historisch, bro.
0: Ja, historisch. En weet ja. je, en heel veel mensen, ja, straks worden ze helemaal afgemaakt. Bro,
1: geen probleem.
0: Het interesseert
1: we gaan lekker naar de
0: Trukkipan
1: en we gaan veren.
0: Zes waar. Nandi Radio, die is uiteraard aan het luisteren, aan het kijken trouwens. We gaan kijken en relax. Ga je thuis kijken, bro?
1: Jazeker.
0: Ja, ik kom, bro.
1: Ja.
0: Gewoon chillen met me. Weet je, ik heb een beetje met mijn vrouw, want mijn zoon die wil niet bij mij kijken. Die gaat ergens anders bij zijn vrienden.
1: Ah, je weet er niet wat er mis, hè?
0: Zeg zo, bij ons is het altijd leuk, jou. Hey, check ons op Facebook, Instagram, TikTok zijn we ook te vinden, bro. 2 uur lang hebben we voor je klaarstaan. Nandi Radio voor je. Hey, wat kan je van ons verwachten? Check deze.

0: Nandi. Jouw programma van elke zaterdag. Hey!
1: Het geluid van Groningen.
0: Veel luisterplezier hierbij.
2: Radio.
3: Ik had dat verwacht, bro. Ik had verwacht dat je dat ging doen, bro. Maar vorige week was je er niet en toen heb je dat niet gedaan. Maar ik dacht van vandaag kom je eraan en heb je het gedaan, bro. We gaan zo meteen hebben over volgende week. Volgende week, even kijken, zondag.
4: Toch?
5: Ja, zondag.
3: Volgende week zondag, Ace Cubano. Gaan we zo meteen over hebben, bro. Dus stay tuned hier bij Nandi Radio voor lekker.
5: Aftaan de vrijdag gaan we ook eens spelen.
3: Ja, dat klopt. Maar ja, maar dan kunnen mensen niet komen, hè?
5: Ja, dan kunnen gewoon hekken springen.

0: Ja, je was te laat om mee te zingen, bro. Nee, trouwens, nee. Ik wil even wat zeggen over de track die ik nu ga draaien. Want morgen hadden we het net over Curaçao's elftal, hè?
1: Ja.
0: Die gaat meedoen met de WK. Nederland trouwens ook. Maar Curaçao, de kleinste land die ooit aan een WK heeft meegedaan, bro. En dat gaan zij doen, bro. Dat is echt zo geweldig, hè? En het is moeilijk uit te leggen, aan jou kan ik het wel uitleggen... maar het is moeilijk aan mensen uit te leggen... van hoe trots de mensen op Curaçao op dit moment zijn.
1: Dat is echt... De hele Caribisch moet er trots op zijn.
0: Ja, klopt.
1: Niet alleen maar in Curaçao,
0: en ben ik met jou
1: de hele
0: eens,
1: Caribisch.
0: Want ze zijn niet alleen maar voor Curaçao, ze zijn ook een voorbeeld voor heel het Caribisch gebied,
1: ja,
0: hè?
1: Ja.
0: Van, weet je, dat je toch wel wat kan bereiken. Weet je, er zijn natuurlijk mensen, zure mensen noem ik dat. Citroenmensen noem ik dat. Die mensen die zijn allemaal in Nederland geboren. En denk van, hou alsjeblieft op, brother. Hoeveel mensen met Curaçaose roots spelen... hebben jarenlang bijvoorbeeld in een team van honkbal van Nederland gespeeld, bro?
1: Ja, maar niet alleen in Nederland, maar ook in de Major League.
0: Klopt. In de Major League. Weet je, en dan denk ik van, wat zeuren wij over, hè? En het is toch geweldig. Morgenavond om 6 uur begint de wedstrijd volgens mij. En dan moet ik even kijken.
1: Dat zijn een paar van de zagrijnige kerel. Weet je wat? Omdat ze weten dat de Curaçao beter dan Nederland is. Nou, prikkels!
0: We zullen morgen wel zien, want Nederland speelt ook morgen om 9 uur. Volgens mij begint die wedstrijd trouwens. Maar Curaçao, joh, ik heb allemaal vlaggen in huis, bro. Ik heb allemaal vlaggen in huis.
1: Hey, feest!
0: Ja, en dit liedje van J.O., man. Blue Wave. Daar gaat het, hè? Ik weet je, een heleboel mensen die Blue Wave die over het Caribisch gebied heen gaat trouwens. Dat is gewoon geweldig.
1: Wat ik heel graag wil, als ze gaan scoren, dat ook in de momenten gaan ze dansen.
0: Ja, bro.
1: Echt zo veel, ja.
0: Nou, weet je, en ik hoop dat ze scoren. Maar weet je, het begint al bij het begin dat het Curaçao's volkslied wordt gespeeld, bro. Bij zo'n groot evenement.
1: Ja.
0: En dan gewoon het volkslied van Curaçao. En zo'n klein eilandje. En dat hoor je dan gewoon, bro.
1: Ja, Sila voor die Duitser, hè? Die kunnen ze niet dansen.
0: Hé, hey bro, straks dansen ze over onze spelers heen... en krijgen ze heel veel doepen. Ach, maar ja, weet je, ik jinx het, bro. Ik had het met Jerry trouwens, mijn broertje, had ik het erover, bro. Hij heeft die blauwe shirt, daar slaapt hij al mee, bro. De hele familie blauw, ze lopen allemaal in blauw rond, bro. Ik doe mijn blauwe onderbroek met sterren doe ik aan, bro.
1: Ik heb geen blauwe t-shirt, maar ik slaag in mijn oog, krijg een blauwe oog.
0: Die jersey van Curaçao is nergens meer te koop, man. Het is gewoon overal verdwenen.
1: Ja, ja?
0: Ja, het is gewoon echt verschrikkelijk. Maar weet je wat, ik doe
1: Curaçao
0: gewoon...
1: zelf niet?
0: Nee, Curaçao ook niet, man.
1: Oh.
0: Maar geef niks, bro. Ik doe gewoon mijn blauwe onderbroek aan. Hierbij, Nandi. Zometeen hebben we het over Achikubano volgende week. Weekend komt zometeen.

0: aan die radio.
1: Ik en mijn broer, we hebben het hier over van alles en nog wat. Lekkere tricks, joh. Na die complete you. Hey, volgende week, bro. Volgende week is er een feest. In het Boerenmapark is dat, hè?
2: Ja, 21 juni, Boerenmapark.
1: Met Archie Cubano. On stage, bro.
2: Om 1 uur beginnen een workshop.
1: Ja.
2: Een salsa workshop tot 2 uur. En dan om 2 uur starten wij met de eerste set.
1: Maar kijk, weet je, heel veel mensen die zeggen van dansen is moeilijk. Al die stapjes, dat kan ik niet onthouden. Maar zo'n workshop is toch geweldig, bro.
2: Ja, en als je 2 biertjes hebt gehad, dan gaat het hartstikke mooi.
1: Je kan die biertjes 0,0 biertje of gewoon een beetje alcohol erin.
2: Ja, maar een beetje alcohol erin, dan ben je soepel.
1: Dan ben je goed soepel. Ja. Dus Archie Cubano, een sommertour, vorige week, 2 weken geleden al, vertelde je dat al. Want vrijdag heeft Archie Cubano ook een optreden.
2: Ja.
1: Dat is in
2: de Suikerunie.
1: Maar dat is een privéfeest, heb ik begrepen.
2: Ja, klopt.
1: Dus over het hek klimmen, dat doen alleen maar Curaçaoënaars. Doen Cubanen dat ook, bro? Oh, maar dat deden we. We noemen dat Bora Fiesta, bro. Dat noemen wij dat Bora Fiesta. Dus dan weet je, dat ging je gewoon. Dat was met name bij privéfeestjes, van verjaardagsfeestjes. En dat was een hit om dan gewoon bij die feest gewoon naar binnen te gaan. En dan drinken te vragen en zo, hè, weet je? En als het slecht was, dan ook boos worden, hè? Heb jij mij een keer verteld, of niet, bro? Ja, dat de mensen dus naar zo'n feest, een Bora Fiesta noemen ze, ze gaan gewoon naar een feest dat ze niet uitgenodigd zijn. En dan boos worden als ze dus slecht behandeld worden. Heb jij mij dat niet een keer verteld?
2: In Cuba hebben we zelf.
1: Nee, dat deden wij niet. Want ik kan me wel een keer herinneren. Iemand die ik ken heeft dat een keer. Ik deed dat soort dingen niet. Hè. Iemand die ik ken die deed dat joh. En op een bepaald moment had de vader des huizes. Een meisje was jarig. En de vader des huizes had door dus dat die jongens daar niet thuis horen.
2: Nou. En wie ben jij?
1: Ja.
2: Ik ben de neefje van Ramon. Wie is Ramon?
1: Wie is Ramon? Die jongens die werden eruit geschopt, bro. Rennend, we moesten het feest verlaten. Maar lachen, want ze hadden al 2 uurtjes hadden ze voor niks hadden ze gedronken en gegeten, bro. Oh, slecht, bro. Hier in Nederland, kan het, ja, een keertje die hier in Nederland was in Haren toen. Kan je nog in de X?
2: Ja,
1: dat was geen leuke Bora Minty Fiesta was dat. Nee. Dat was lelijk.
2: Ja.
1: Nee, deze boys die ik niet ken trouwens, ik werd me verteld. Nou ja, hey, zometeen Archie Cubano, bro. Ik was het, helemaal vergeten.
0: Zometeen Archie Cubano. Aventurero de un domingo.
3: Nandi, jouw programma van elke zaterdag.
4: Hey! Het geluid van Groningen.
3: Veel luisterplezier hierbij. Oogradio.
0: Nandi gaat weer verder hier. Tushu, Archie Cubano gaat los, bro.
1: Nandi complete. Heb je dat gezien, bro? Die shake, dat is de Archie Cubano shake.
0: Dit is Aventurero de un Domingo. Hier bij Nandi Radio.

0: bro.
1: Ik zat erop te wachten, man.
2: Nee, ik zat er te luisteren, maar ik denk dat ik beter kan.
1: Wat? Jij kan het beter? Dan moeten we dat even opnemen, bro.
2: Ja.
1: Hoog radio, oefen het maar even thuis even een paar keer. En dan gaan we dat opnemen. We gaan er wel een jingle opnemen met jou, bro. Ja. Hé, hey, we hebben ook een beetje zoek voor de mensen. Gewoon lekker, bro. Zoeterig, plakkerig. Hé, hey bro, zoeterig en plakkerig. Deze track is zoeterig en plakkerig, tjamo.
2: Bro, morgen...
1: Ja, bro.
2: Speel Curaçao, hè?
1: Zeg, bro.
2: Maar weet je wie morgen jarig is?
1: Wie is morgen jarig, bro?
2: Michiel.
1: Michiel, onze bro. Ja, onze conga-speler van Aceh Guman.
2: Ja.
1: Hij is jarig, bro. Hij, ja. Onze bro. En deze bro is grappig, bro. Ik ken hem al heel lang. Michiel Samri, bro, dat heet hij. Hij is een geweldige gozer. Hij speelt ontzettend goed percussion. Conga's en ook bongo.
2: Mm-hmm.
1: En hij is geweldig, deze bro. Hij speelt in Aceh Cubano. En de mensen die hem niet kennen, dat is die man achter die conga's met de Curaçaose vlag. Of de bongo met Curaçaose vlag erop.
2: Die ronde jongen.
1: Ja, die ronde jongen. Ja. Hij is goed rond, ja. Hij houdt van eten en drinken. Echte Curaçao-naar, bro. Michiel Samre, hey, saludos, bravo, mi bro. En saludo. Ja, hij is morgen jarig, hè?
2: Ja,
1: we zullen dat genieten, bro. Ik hoop dat Curaçao wint. Net op die verjaardag van Michiel. Dat zou toch geweldig zijn.
2: Geweldig.
1: Nandi. Geniet en joh, blijf naar ons luisteren. We hebben heel veel lekkere tricks voor je.

programma. Dat was eentje van Groepen Nietzsche. En we hebben nog eentje voor het nieuws, bro. OBD. En die is van MOE. En Cyanuro. Het is echt een lekkere track, jongen, deze. Hé, hey, mensen, zometeen het nieuws, daarna nog meer van Hachi. Hachi Kobarone van die radio. Hé, hey, bro. Hé, hey, iedereen, die skin notitie aan de film staan, kan ik om maas koos. Ongaan maas waar we die man die radio. Oh, wat doe je lekker. Ben je al in de vibe van

0: Japan.
1: Japan, hè?
0: Ja.
1: Was, ik testte je een beetje of je, ja, wel, of je wel naar Nederland gaat kijken morgen, bedoel.
0: Ah, ja, dat wel. Kijken, hè? Met, ja, een paar sushi.
1: Nederland morgen tegen Japan en Curaçao tegen Duitsland. Waarom zeggen ze dat elke Duitsland? Joh, man. Dat wordt een evenement, jongen. Ik ben er helemaal klaar voor, bro. Mijn gezicht ga ik gewoon helemaal blauw verven. Man, die radio. Tot zometeen.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en bijna nieuw, met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en bijna nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Casper Meijer met het NOS Journaal. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij Meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Een inzamelingsactie voor de getroffen families en de school heeft in iets meer dan een dag bijna €124.000 opgeleverd. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in de sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit en hebben de afgelopen nachten ergens anders geslapen. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben in Den Bosch ingestemd met de fusie van hun 2 partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu 1 partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. Alle 100.000 leden mochten stemmen over de fusie en vrijwel iedereen was voor. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat grote delen van het land op dit moment ijsvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog. Het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash. Direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
5: Goed nieuws voor alle haringliefhebbers. De Hollandse Nieuwe komt eraan. 17 juni verkrijgbaar bij Vishandel Tastu. Vers van het mes, schoongemaakt en heerlijk zacht van smaak. Kom langs, standplaats Ruischebrug en proef de echte Hollandse Nieuwe. Lekker aan de kar of gewoon mee naar huis. Nog heel even geduld. 17 juni zijn ze er weer. Vishandel Tastu. Vers, lekker en met liefde bereid.
6: Tweede uur gaat nu beginnen. Bij de wijn. Oh, mijn douche.

0: U gaat beginnen, homo. Je hebt een boom in ons, die dos hora, die nandi. Content de jongen, die taunt de kosten. Hé, hey, blij dat ik met jullie ben hier bij de studio. Maar ik ben niet alleen, bro. Want mijn bro, Obi, die zit hier ben, naast mij. Obi, die, wat zo, bro?
1: Boom, vanavond, nandi tot 9 uur.
0: Hé, hey, nu zeg je het goed, bro. Nu zeg je het goed. Deze setje zeg je tot 10 uur, hè?
1: Ja, nee, we gaan vandaag.

0: Nou, ik zei ja, volgende week... Zondag, is Hachi Kubano live te beluisteren.
1: Boerema Park,
0: dat is een haren in Groningen.
1: Ja.
0: En wij van Nandi Radio zijn er ook bij, bro. En wij zijn de DJ daar. Dus, en er vindt er ook een workshop plaats, hè?
1: Ja, gratis. Alles gratis. Hey.

Ah ja, lekkere tekst, ik ben aan die radio. We gaan door met eentje van Ray, R-A-E-Y. Nabu Marsi Benandi.

0: wel. Hey, het is veel voor morgen, man. Hey, ben je aan het voorbereiden?
1: Je bent al
0: aan het
1: voorbereiden voor de wedstrijd van morgen. Obi Di met mij samen in de studio. Obi Di van Aceh Cubana, die zit hier relaxed, man. We zitten lekkere tracks te draaien voor je. Zometeen komt er ook een liedje van Aceh Cubana eraan. Zometeen. Stay tuned voor meer info.

0: Nandi gaat gewoon weer verder, joh. Hé, elke zaterdag goede muziek. Hier bij Nandi Radio. Hoor wat Obi die zegt.
1: Vaya salsita.
0: Dat je het weet, joh. Hier bij Nandi Radio. Tutesoro Remix. Geniet de bro. Check mijn dan.

0: Raúl Alejandro. Tú con él y Benandi Radio. Jij met haar. Met hem, sorry. Jij met hem, zegt hij. Tú con él. Toch? Oh, die? Ja, tú con él. We hebben nog eentje, bro. En dan is het klaar. Voor ons. Voor... Vandaag gaan we tot 9 uur, bro. Ik waarschuw je al. We gaan zo weg. We gaan zo naar huis, joh. 2 uur achter de rug, bro. En geeft niks, bro. Vrijdag zijn we in de Suikerunie. Suikerterrein. Suikerterrein heet dat, hè? En zondag gaat Boerema Park. Na die radio samen vanaf, met Aatje Koeman.
1: Vanaf 1 uur een workshop. En om 2 uur beginnen wij met spelen.
0: Hey, wat ik er net niet bij gezegd heb. Het is gratis, bro.
1: Ja, het is gratis. Ja, ja, ja.
0: Buiten. En ik heb een beetje naar de weersverwachting zitten kijken, bro.
1: Prachtig.
0: Volgens mij moet je daar met een korte broek heen, bro.
1: Ja, prachtig.
0: Ja. Ja. Gewoon lekker
1: hele
0: buiten.
1: Fijne organisatie. Die regelen altijd voor drankjes. En leuke dingen voor de kinderen.
0: Ja, man. Ja. Hey, vorig jaar was het top. Dit jaar wordt het helemaal compleet, Roman. Mami Wine. Hey mensen, Obidi en ik zeggen later, we gaan er vandoor. We zitten dan continu op ons als goed en ons filteren, maar we zijn samen. Nandi. Hey, succes voor Curaçao morgen, brother.
1: We gaan winnen, bro.
0: Oh, tegen Duitsland, ja, man. En Nederland, of course. Nederland tegen Japan, man. Hey, weet je, ik doe een kant van mijn gezicht doe ik blauw, de andere kant doe ik oranje, bro.
1: Ik neem gewoon een bakje sushi.
0: Ja, bakje sushi. Nederland in Curaçao. Succes morgen op WK voetbal, Lambo. Hey, Obidien en ik gaan er vandoor. We gaan je zien later.
1: Yo!

0: adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken. Dat blijkt uit controles van drinkwaterbedrijf Evides. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. Daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid 3 minuten te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles geweest en de bacterie is niet aangetroffen. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. In Vides onderzoek nog waarom sommige tests toch op een mogelijke besmetting wezen. In Haiti hebben gewapende mannen een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het gaat om een van de belangrijkste veiligheidsexperts van het land, die een belangrijke rol speelt bij de wederopbouw van het Haitiaanse leger en hervormingen binnen de politie. Volgens lokale media werd de man donderdag ontvoerd in een relatief veilig deel van de hoofdstad Port-au-Prince. Het is nog onduidelijk wie er achter de ontvoering zit en of er losgeld is geëist. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Alle finalisten van het tennistoernooi in Rosmalen zijn bekend. Bij de mannen neemt de Australiër Alex de Minaur het op tegen de Pool Kamil Mareschak. De finale bij de dames gaat tussen de Tsjechische Barbara Krejcikova en Robin Montgomery uit de VS. De finales van de Libema Open worden morgen gespeeld. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog, maar vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Goedendag, Henk de Haan hier. Ik weet waar je zaterdag 13 juni naartoe moet broezen. Kom naar de 5e 112 Groningendag in de Martini Plaza. Deze leerzame dag voor jong en oud mag je niet missen. Het Defensieplein met klimwand komt ook 13 juni van 10 tot 5. U bent van harte welkom. Voor meer informatie, kijk op 112groningen.nl. Pom, pom, pom, pom, pom.
4: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
1: OOGRADIO.

0: Goed nieuws voor alle haringliefhebbers. De Hollandse Nieuwe komt eraan. 17 juni verkrijgbaar bij Vishandel Tastu. Vers van het mes, schoongemaakt en heerlijk zacht van smaak. Kom langs, standplaats Ruischebrug en proef de echte Hollandse Nieuwe. Lekker aan de kar of gewoon mee naar huis. Nog heel even geduld. 17 juni zijn ze er weer. Vishandel Tastu. Vers, lekker en met liefde bereid.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. Daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie van vandaag was daar weer een reactie op. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken. Dat blijkt uit controles van drinkwaterbedrijf Evides. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. Daarop kregen 200.000 inwoners van het gebied het advies om water voor de zekerheid 3 minuten te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet aangetroffen. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. In Haiti hebben gewapende mannen een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het gaat om een van de belangrijkste veiligheidsexperts van het land die een belangrijke rol speelt bij de wederopbouw van het Haitiaanse leger en hervormingen binnen de politie. Volgens lokale media werd de man donderdag ontvoerd in een relatief veilig deel van de hoofdstad Port-au-Prince. Het is nog onduidelijk wie er achter de ontvoering zit en of er losgeld is geëist. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat opvallend veel plekken momenteel sneeuwvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De Vierkeien.nl

is het geluid van Groningen. Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. De 62-jarige Orbán is voor een jaar benoemd als partijleider. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. Afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. Daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die ook uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie van vandaag was daar weer een reactie op. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is weer ingetrokken. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. Er kregen 200.000 mensen het advies om water voor de zekerheid te koken voor gebruik. Afgelopen dag heeft drinkwaterbedrijf Evides extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet aangetroffen. In Zeeland is morgenavond een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag. De tocht eindigt bij de basisschool waar de drie omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag werd een groep schoolkinderen en hun begeleiders aangereden door een automobilist. De 19-jarige bestuurder is opgepakt en zit nog vast. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui, verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. En daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie was daar weer een reactie op. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Orbán is voor een jaar benoemd als partijleider. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet gevonden. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong, maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1. En op dit moment start nog een wedstrijd op het WK. Brazilië en Marokko spelen in groep C tegen elkaar in New York. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui. Verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.

0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man iemand neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. Daarna waren in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusseprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Griend en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in NOS met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusseprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt 10.000 euro. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn hernoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong. Maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1 tegen elkaar. En op dit moment spelen in groep C Brazilië en Marokko. Daar staat het nu 1-1. Het is bijna rust. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui. Verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen bijna overal droog, dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: to make myself believe that planet Earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit de grootste antiracisme-protest ooit in de stad. Afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man iemand neer. Slachtoffer raakte zwaar gewond. Daarna waren er in de stad meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusselprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grient en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in Met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusselprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt €10.000. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. En daarmee kwam toen een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd.